Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert $1,8 miljard voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging, waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in hun bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Monte Novo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de nacht zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert $1,8 miljard voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging, waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Monte Novo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de dag zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen beginnen bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel terecht konden zijn overgebracht naar een sporthal in het Drentse dorp Gieten. Net als de noodopvang in Stadskanaal is deze locatie slechts voor één nacht geopend. Vanochtend worden de asielzoekers weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. De overwinning van Ajax op Groningen in Volendam is gisteravond uitgelopen op stevige ongeregeldheden. Kort na het fluitsignaal sloeg de sfeer rond het stadion om en werd het onrustig. De politie moest Groningse supporters weghouden bij de Ajax-aanhang en dreef relschoppers door de omliggende straten. Door de aanhoudende onrust kon de spelersbus van Ajax lange tijd niet vertrekken. De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen om de bus te bewaken achter de politielinies. In het noordwesten van Spanje is woensdag een 2-jarig meisje overleden nadat haar vader haar per ongeluk had achtergelaten in de auto. De buitentemperatuur was intussen opgelopen naar 38 graden. Volgens Spaanse media zat de peuter enkele uren alleen in het voertuig. De vader had haar eigenlijk naar de opvang moeten brengen, maar vergat dat zijn dochter nog in de auto zat, mogelijk omdat hij werd afgeleid door een telefoontje. En bij een aanval op een ranch in Honduras zijn gisteren 10 arbeiders om het leven gekomen. Persbureau Associated Press meldt op basis van politiebronnen dat gewapende mannen het vuur openden op een groep werknemers. Het was niet het enige geweldsincident die dag. Eerder vond er al een aanval plaats in Omoa, vlakbij de grens met Guatemala. En daarbij kwamen 6 politieagenten om het leven. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. En tot zover het nieuws. Uur na

En nu twee huwelijken. Het ene niet zo erg volkomen. En het andere een beetje doorsnee-achtig. Er was een oude koning in een zilveren paleis. Hij was heel goed en nobel en zijn baard was lang en grijs. Nou moet je weten dat die koning een kameeltje had. Een lief klein wit kameeltje dat gewoonlijk naast hem zat. Hij nam het mee uit wandelen, zat bij hem op de troon. En alle mensen in dat land, die vonden het gewoon. Behalve dan de koningin, ze kon het niet goed velen. Ze hield wel van de koning, maar ze hield niet van kamelen. Toen zei de oude koning, zit niet altijd zo te fitten. En voortaan moet het lieve dier bij ons aan tafel zitten. Toen zweeg de koningin een poos. Ze zuchtte en ze sprak, hier lieve, neem wat appelmoes.

soep en rijst met bessensap. En op een goede ochtend zei de koning welgemoed: ik wil het kameeltje mee naar bed, dat vind je toch wel goed? Nee, zei de koningin beslist, nou zit het me tot hier, nou hangt het me de keel uit, dat verschrikkelijke dier. Ik wil best een teddybeer in bed, dat kan me echt niet schelen. En ik wil heus van alles in mijn bed, maar geen kamelen. Toen ging de koning schreien en de hele vloer werd nat. Hij snikte en hij jammerde, ik mag ook nooit het wat.

0: veilig voor de koningin.
1: Rozo Radio.

0: razendnaardig geluid wat u daar hoort. Dat is op een te hoge snelheid veranderen. Hè? Maar als de band opnieuw gestart wordt, dan zal ik u nog even vertellen wat er nu gaat gebeuren. We wachten dus nu op het starten van de band. Ik zeg, we wachten op het starten van de band. En als de band nu gestart wordt, dan kunnen we verder. Ja, als de band niet gestart wordt, dan gaan we verder. Ja, daar is hij.
1: Ik trek met mijn band

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel terecht konden, zijn overgebracht naar een sporthal in het Drentse dorp Gieten. Net als de noodopvang in Stadskanaal is deze locatie slechts voor één nacht geopend. Vanochtend worden de asielzoekers weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. De overwinning van Ajax op Groningen in Volendam is gisteravond uitgelopen op stevige ongeregeldheden. Kort na het fluitsignaal sloeg de sfeer rond het stadion om en werd het onrustig. De politie moest Groningse supporters weghouden bij de Ajax-aanhang en dreef relschoppers door de omliggende straten. Door de aanhoudende onrust kon de spelersbus van Ajax lange tijd niet vertrekken. De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen om de bus te bewaken achter de politielinies. In het noordwesten van Spanje is woensdag een 2-jarig meisje overleden nadat haar vader haar per ongeluk had achtergelaten in de auto. De buitentemperatuur was intussen opgelopen naar 38 graden. Volgens Spaanse media zat de peuter enkele uren alleen in het voertuig. De vader had haar eigenlijk naar de opvang moeten brengen, maar vergat dat zijn dochter nog in de auto zat, mogelijk omdat hij werd afgeleid door een telefoontje. En bij een aanval op een ranch in Honduras zijn gisteren 10 arbeiders om het leven gekomen. Persbureau Associated Press meldt op basis van politiebronnen dat gewapende mannen het vuur openden op een groep werknemers. Het was niet het enige geweldsincident die dag. Eerder vond er al een aanval plaats in Omoa, vlakbij de grens met Guatemala. En daarbij kwamen 6 politieagenten om het leven. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Op Saba stoppen ze met het zoeken naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Na 8 dagen intensief zoeken is er nog geen enkel spoor van een man gevonden. De vermiste Nederlander was aan het werk voor Defensie, waar hij meehielp aan de bouw van een communicatietoren. De autoriteiten van Saba lieten afgelopen zaterdag al weten dat de kans dat de man nog levend teruggevonden zou worden niet meer aanwezig wordt geacht. In het noordwesten van Spanje is woensdag een meisje van 2 overleden nadat haar vader haar per ongeluk had achtergelaten in de auto. De buitentemperatuur liep daar op tot 38 graden. Volgens Spaanse media zat de peuter enkele uren alleen in het voertuig. De vader had haar eigenlijk naar de opvang moeten brengen, maar vergat dat zijn dochter nog in de auto zat. Mogelijk omdat hij werd afgeleid door een telefoontje. En asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel terecht konden zijn overgebracht naar een sporthal in het Drentse dorp Gieten. Net als de noodopvang in Stadskanaal is de locatie in Gieten slechts voor 1 nacht geopend. Vanochtend worden de asielzoekers weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

morgen. De bakker was bezig brood te bezorgen. Een dorpje diep in velden verborgen. In velden met roggen, met koren en graan. De bakker liep door, elk huis in het straatje ontmoette de smid. Maakte een praatje, de wereld, het weer, het geld en het laadje. En hoe het met moeder de vrouw was gegaan. Wel, de smid had een zonnige kijk op het leven. Zei tot de bakker, Jan, luister eens even. Ik heb toch zo'n zin om een feestje te geven. Zou daarvoor nou veel interesse bestaan? De bakker

0: Tot verrassing van velen, het kleine orkest vlot de wijs ging spelen. Toen was er ineens geen houden meer aan. De bakker ging stevig tekeer op zijn snaren met zeer veel gevoel en nog meer jonge klaren. De smid sloeg de trom, sloeg zich de blaren, als had hij zijn leven nooit anders gedaan. En Klaas en de Vries en Meijer en Jans, ze snoten hun neus, roken hun kansen, ze vroegen een liefje, gingen aan dans. Nou leek het niet erg op de stervende zwaan. Drinken en klinken en wijntje en treintje, nog een coupletje en nog een refreintje. Na een kwartier was het rustige pleintje, rokende, smokende, woeste vulkaan.
1: En de slaap.

zaten wel urenlang kruisen te slaan. Wat iedereen wil, dat laat zich niet dwingen door God of gebod of andere dingen. Een dorp zijn bij tijd en wijl opspringen. Je moet dat maar rustig zijn gang laten gaan. En zo vroeg na een jaar van gemoedelijk leven, de smid aan de bakker: luister eens even, ik heb er zo zin om een feestje te geven. Zou daarvoor nou veel interesse bestaan? Ja!

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonoree en syfilis is in Europa in 10 jaar tijd fors toegenomen. In 2024 werden er ruim 106.000 gevallen van gonoree geregistreerd en dat is een verdrievoudiging ten opzichte van 2015. Het aantal syfilisgevallen verdubbelde in dezelfde periode naar meer dan 45.000. Een belangrijke factor is dat mensen tegenwoordig vaak langer wachten met het laten doen van een test. De Verenigde Staten sturen 5.000 extra militairen naar Polen, dat heeft president Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. De bekendmaking volgt op een eerdere verwarring over een besluit van zijn regering om juist troepen weg te halen bij de NAVO-bondgenoot. Volgens Trump is de extra troepeninzet het directe gevolg van de verkiezingen van de nieuwe Poolse president Karol Nawrocki, met wie hij naar eigen zeggen een goede verstandhouding heeft. En Nederlandse campings worden steeds luxer door de opkomst van glamping en makkelijk uitvouwbare wagens. De noodzaak om met de afwas of wc-rol naar een gemeenschappelijk sanitair gebouw te lopen verdwijnt daardoor steeds vaker. Dat is te horen in een podcast van het Financieel Dagblad. De liefde voor kamperen werd vooral in de coronatijd herontdekt, waarna veel mensen zijn blijven hangen. Vorig jaar verwelkomden de Nederlandse campings 5,6 miljoen gasten en dat is een stijging van bijna 10% ten opzichte van het jaar ervoor. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.

0: 24 uur per dag. 24 uur per dag. Rozo Radio.
1: Ra la la la la la. Ra la la la la.
2: Hallo, zet

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Examenkandidaten zien tijdens hun toetsen steeds vaker een externe surveillant voor de klas staan in plaats van hun eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Scholen huren deze buitenstaanders onder meer in omdat er extra budget is voor werkdrukverlichting en omdat leerlingen vaker specifieke extra hulp nodig hebben. Toch is inhuren niet in alle gevallen de juiste omschrijving. Vaak zijn het ook gewoon vrijwilligers. Dat zijn in de praktijk vaak oud-leerlingen, buurtbewoners of ouders van leerlingen. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorreu en syfilis is in Europa in 10 jaar tijd fors toegenomen. In 2024 werden er ruim 106.000 gevallen van gonorreu geregistreerd en dat is een verdrievoudiging ten opzichte van 2015. Het aantal syfilisgevallen verdubbelde in dezelfde periode naar meer dan 45.000. En Nederlandse campings worden steeds luxer door de opkomst van glamping en makkelijk uitvouwbare wagens. De noodzaak om met de afwas of wc-rol naar een gemeenschappelijk sanitair gebouw te lopen verdwijnt daardoor steeds vaker. Dat is te horen in een podcast van het Financieel Dagblad. De liefde voor kamperen werd vooral in de coronatijd herontdekt, waarna veel mensen zijn blijven hangen. Vorig jaar verwelkomden de Nederlandse campings 5,6 miljoen gasten en dat is een stijging van bijna 10% ten opzichte van het jaar ervoor. Het weer nog, het wordt een zonnige dag waarbij het kwik oploopt tot zomerse temperaturen. Rond 10 uur is het al gauw 18 tot 20 graden en er waait een zwakke wind uit het zuidoosten. Later vandaag wordt het ongeveer 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

dromen. Het is zonde dat ik het zeg, had je maar vroeger moeten opstaan. Maar nu, doe me een wol, donder op en ga weg.

een kroegje achter Katendrecht. Daar werkte een buffetje vrouw, ze had het er niet slecht. Maar een zeeman die dorst had, kwam drinken aan haar baar. En bracht toen ellende en kommer over haar. Ik zing van pek, pilo, broeken, baai en boezelaar. Hij wist van banten en hij...

was nog een onervaren wicht, onschuldig, pril en net. Dus toen hij zei, ik heb het koud, klom zij bij hem in bed. Ik zing van pek, pilo, broeken, baai en boezelaar. Hij wist van banten en hij was van zessen klaar. Bij het krieken van de morgen zei hij, je moet nu gaan. Hier is iets voor de averij die ik jou heb aangedaan. Pak dit tientje mee, het is je verdiende loon. Wie weet krijg je een dochter, wie weet wordt het een zoon. Ik geef niks om een dochter, die hoort thuis bij moe. Maar stel dat het een zoon is, stuur die dan naar me toe. Ik zing van pek, pilo, broeken, baai en boezelaar. Hij wist van wanten en hij was van zessen klaar. Meisjes, luistert naar de lering van deze poëzie. Hou alle varensgasten maar ferm onder de knie. En komt er een daarboven, zeg hem dan toch niet dat hij zo ver kan gaan als...

Denk het aan de vrienden die er niet meer zijn. Verdrink ik dan mezelf in verdriet en pijn? Of ben ik blij met het feit dat de zon weer schijnt? En put ik kracht uit de liefde tussen jou en mij? De kans die ik krijg is een voorrecht. Het is

één take, één flow, één stage. Niet bang, geen angst, geen vrees. Eén shot, één doel, één weg. Geen druk, geen pijn, geen stress. We droomden van succes en we struggelden. Nu zijn we hier en we toasten met een dubbele.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Examenkandidaten zien tijdens een toets steeds vaker een externe surveillant voor de klas staan in plaats van hun eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Scholen huren deze buitenstaanders onder meer in omdat er extra budget is voor werkdrukverlichting en omdat leerlingen vaker specifieke extra hulp nodig hebben. Toch is inhuren niet in alle gevallen de juiste omschrijving. Vaak zijn het ook gewoon vrijwilligers. Dat zijn in de praktijk vaak oud-leerlingen, buurtbewoners of ouders van leerlingen. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonoree en syfilis is in Europa in 10 jaar tijd fors toegenomen. In 2024 werden er ruim 106.000 gevallen van gonoree geregistreerd en dat is een verdrievoudiging ten opzichte van 2015. Het aantal syfilisgevallen verdubbelde in dezelfde periode naar meer dan 45.000. En Nederlandse campings worden steeds luxer door de opkomst van glamping en makkelijk uitvouwbare wagens. De noodzaak om met de afwas of wc-rol naar een gemeenschappelijk sanitair gebouw te lopen verdwijnt daardoor steeds vaker. Dat is te horen in een podcast van het Financieel Dagblad. De liefde voor kamperen werd vooral in de coronatijd herontdekt, waarna veel mensen zijn blijven hangen. Vorig jaar verwelkomden de Nederlandse campings 5,6 miljoen gasten en dat is een stijging van bijna 10% ten opzichte van het jaar ervoor. Het weer nog, het wordt een zonnige dag waarbij het kwik oploopt tot zomerse temperaturen. Rond 10 uur is het al gauw 18 tot 20 graden en er waait een zwakke wind uit het zuidoosten. Later vandaag wordt het ongeveer 25 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Hallo dames, heren, jongens en meisjes. Allemaal welkom bij weer een nieuwe aflevering van Schijven die Blijven. Een programma waarin de zogenaamde foute plaat niet wordt geschuwd. Anton en ik hebben ons weer uitgesloofd en voorbereid om jullie 2 uur lang live te kunnen laten genieten. Wij doen dat voor jong en oud en voor lief en stout. We draaien een plaatje en verzorgen een passend praatje. We zitten niet ver meer van carnaval. Volgende week zitten we hier verkleed tussen de ballonnen, confetti en wordt de polonaise rond onze draaitafels niet uitgesloten. Vandaag houden we het echter rustig, hoewel deze muziekgroep heeft kennelijk toch al iets met drank van doen.

Na onze bekende openingstune hoorde je als eerste plaat van vandaag de Four Seasons. Het was een Amerikaanse muziekgroep die erg populair was in de 60er jaren. Een van hun meest beluisterde platen was Sherry. Je hoorde een opname uit 1962. En zanger Marco Kraats beweerde in eigen persoon dat Radler geen alcohol is. En deze plaat heeft de titel Klassieker ruimschoots verdient.

0: Helen Shapiro is een Engelse zangeres die op 14-jarige leeftijd in 1961 al werd ontdekt. Haar jongensachtige, donkere contra-alstem stond daar borg voor. Haar grootste hit was Walking Back to Happiness. Wij draaiden You Don't Know, een nummer dat in 1961 twee maanden in de top 40 stond. En in 2002 verliet Helen de showbusiness. En kende je de Sheik in de Olie nog? De groep had een carnavalshit in 2017 met Ali Baba. En op de muziek van deze zanger heb ik nog ooit dansles gehad.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2.

Trini Lopez was een Amerikaanse zanger die zijn grootste successen behaalde in de jaren 60. Nummers als America, If I Had a Hammer, This Land Is Your Land en La Bamba scoorden hoog in de hitparades. Adelita hoorde ook in dit rijtje thuis. Trini is in 2013 nog te gast geweest bij André Rieu op het Vrijthof in Maastricht. Echter, op 83-jarige leeftijd overleed hij ten gevolge van COVID. En de Lawine Boys, maar ook wij, kunnen maar niet genoeg krijgen van Marianne. We gaan naar Frankrijk en we ontmoeten daar een jongenszanggroep.

Les Poppies was een Franse jongenszangkoor dat van 1970 tot 1980 grote successen had. In 1971 was hun grote doorbraak met Non rien n'a changé. Met dit nummer kwamen ze op de eerste plaats in de Veronica Top 40. Door de jaren heen wijzigde regelmatig hun samenstelling. Wij vonden Il faut une fleur een wat ondergeschoven, maar toch beste plaat. En het lijkt wel carnaval. Dat is een uitdrukking die deze dagen veelvuldig gehoord zal worden. En dan hebben we nu een door velen gewaardeerd Duitsstalig nummer op onze draaitafel liggen.

0: Ik sta droog. Ga eens bier halen. Hè?
1: Norbert Berger en Jutta Gustenburger kennen we beter als het slagerduo Cindy en Bert. Ze waren erg populair in het Duitse taalgebied, maar ook in Nederland en Vlaanderen pikte daar een graantje van mee. Ze werden in het nummer Immer wieder Sonntag hun grootste hit. En wij hielden het dit keer op Ich komm bald wieder. En in 1973 stonden ze daar 6 weken mee in de top 40. En het nummer Mijn Sanseveria komt al jaren rond carnaval in verschillende uitvoeringen terug. Wij kozen voor de dames van Chancé. En dan is hier onze jeugdplaat van deze week.

0: blijven zitten tijdens het draaien.
1: Bij schijven die blijven.
0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Op Rozo Radio.

Het liedje Klappers in je handjes is een kinderliedje dat we allemaal als baby al ooit aangeleerd kregen. De muziekgroep Gabberwijfje maakte daar in 1997 een van eigen tekst voorziene leuke disco-versie van. En André van Duin, ja, wie kent hem niet, besteeg in 2021 de Nederlandse hitladders met zijn meezinger het Pisa-lied. En deze Belgische zanger nam ooit succesvol deel aan de Soundmix Show.

De inmiddels 56-jarige Belgische zanger Helmut Lotti scoorde in 1989 punten in de Soundmix Show. In 1995 werd hij internationaal bekend door met zijn succes opgenomen classic albums. Hij verkocht maar liefst 14 miljoen platen. En een van die nummers die daarop staan, dat was het zojuist gehoorde Tarantella. En Losse Handjes van het duo Bont en Blauw had je gerust mee kunnen zingen. Het voorjaar komt met rassenschreden dichterbij. Luister maar.

en hij sloeg ze krokus, ze bloed eigen kind. En vader zei, daar kan niks van komen. Weet wat je begint. Want de kleur van een krokus is heel anders als van een hyacint. Dat wordt niks als ellende.

in het voorjaar zie je de krokussen en de hyacinten als eerste bloemen hun kopje opsteken. De welbekende conferencier en zanger Doris had dat in 1972 al door en hij maakte daar een passend liedje over. En we gingen terug in de tijd met Bobby Vinton. In 1965 had hij een hit en die was genaamd Mr. Lonely. En over rondjes rijden gesproken.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In Utrecht heeft gisteravond een grote solidariteitsactie plaatsgevonden van mensen die asielzoekers in Nederland welkom heten. De demonstratie was georganiseerd als tegenreactie op de vele anti-AZC-protesten van de afgelopen tijd. Ondertussen blijft de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel onverminderd hoog. De opvang zat vannacht zo vol dat asielzoekers moesten uitwijken naar andere locaties, waaronder het Drentse Gieten en Amsterdam. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Examenkandidaten zien tijdens hun toetsen steeds vaker een externe surveillant voor de klas staan in plaats van hun eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Scholen huren deze buitenstaanders onder meer in omdat er extra budget is voor werkdrukverlichting en omdat leerlingen vaker specifieke extra hulp nodig hebben. En bestaande koopwoningen waren in april dit jaar gemiddeld 4,3% duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. Hoewel de prijzen dus nog altijd stijgen, vlakt de groei wel wat af. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De woningprijzen zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. Na een piek in juli 2022 volgde een periode van daling, maar sinds 2023 zit er weer een stijgende lijn in de huizenprijzen. Het weer nog, het wordt een zonnige dag waarbij het kwik oploopt tot zomerse temperaturen. Rond 10 uur is het al gauw 18 tot 20 graden en er waait een zwakke wind uit het zuidoosten. Later vandaag wordt het ongeveer 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag,
2: dag na dag. 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
2: Rozo Radio.
3: John van Bergen is een zanger uit het West-Brabantse Wauw. Hij begon ooit als DJ en later, na positieve reacties, begon hij met zingen in cafés. Hij zingt voornamelijk Nederlandstalige feestnummers. Een hoogtepunt uit zijn carrière was in 2011 met De Rotonde. En George Baker en zijn Selection hadden een serieuze hit in 1972. Ze stonden met Holy Day 6 weken lang in de top 40. En deze vogels werden ooit bezongen door Gert en Hermine.

Het Amsterdamse Zwanenkooi. Een koor. Kooi. Jongens, jongens, jongens, jongens. We hebben het al eens eerder in ons programma over gehad. En opnieuw hebben ze gevraagd of dat ze nummers van ons voor ons zouden willen vertolken. Het werd een eigen versie van Duiven op de Dam, een lied waar Gert en Hermien succes mee hadden. En Dominique, die hoor je niet in de uitvoering van de bekende Belgische non, maar in een nieuw jasje gestoken door de Crazy Accordeons. En we hebben nog eens een Euro Song Festival winnares.

De inmiddels 78-jarige Italiaanse zangeres Gigiola Cinquetti won in 1964 als eerste Italiaanse het Euro Songfestival dat toen gehouden werd in Kopenhagen. Zij was toen de jongste winnaar ooit. Later werd Sandra Kim dat met haar 13e jaar. Je hoorde de winnende Italiaanse inzending No No L'età. En wist je dat Willy Alberti en Wim Sonneveld gezamenlijk ooit een plaat hebben opgenomen? Wij vonden uit 1989 een opname van het duo waarin Kobi centraal stond. En dan nu deze zangeres, die werd serieus geboren in het Zwitserse dorp met de vrolijke naam Lachen.

De Zwitserse zangeres Beatrice Egli werd in 1988 geboren als slagersdochter in het vrolijke dorp Lachen. Na een kapsteropleiding studeerde ze af op de toneelschool. Kort nadien ging ze zingen en werd ze een gevierde zangeres. Je hoorde Vliegel, een nummer uit 2016. En Johnny Gould verontschuldigt zich omdat hij door omstandigheden wat later komt met zijn rollator. En dit is nou een echte klassieke band die zich vanaf 1962 steeds wist te handhaven.

0: Nou, heet hè?
1: De Engelse popband The Hollies werd in 1962 in Manchester opgericht. Ze leunden met hun nummers aan tegen de Mercy Beat. En aan welk hoogtij vierden hoogtij in de jaren 60 en 70? Opvallend was hun meerstemmige, harmonieuze zang. Die viel op en was herkenbaar in de nummers als Busstop, Corianne, Carousel en Sorry Suzanne. We lieten je Jennifer Eccles horen uit 1967. En tijdens het carnaval zou je best wel eens heerlijk willen drinken en smullen. Kees Haak en Ronald Verstappen boden je op voorhand al bier en bitterballen aan. En het slaat misschien nergens op, maar deze zanger is 1 meter en 82 centimeter groot.

0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Bij schijven die blijven.
0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Op Rozo Radio.

Gerard Joling is een Nederlandse zanger, bekend onder andere van zijn deelname aan het Euro Songfestival in 1988. Hij werd daar met Sangria 9e. Hierna maakte hij nog vele hits en werd hij bekend van de toppers. Wij draaiden van hem Lieveling, een plaat uit 2016 die het niet verder bracht dan de tipparade. En Ricky Valens, die een stem heeft gelijkend op Elvis, zong in 1959 al over een Fisher Boy. Doe je mee, want we gaan eens even lekker instrumentaal walsen.

Misschien heb je er nog nooit van gehoord, maar instrumentaal walsen, dat bestaat echt. De Frianto's, nadrukkelijk afkomstig uit het piratengenre, speelt voor ons de bierpullenwals. En uit 1975 dateert een voor ons totaal onbekend, maar wel bijzonder nummer van Demis Roussos. Je luisterde naar Tatalia. En deze Nederlandse rock-beatgroep stopte in 2021.

De Haagse band De Goldenering stopte noodgedwongen door het overlijden op 77-jarige leeftijd van gitarist George Kooijman. In januari van 2026 werd een afscheidsconcert gegeven. Vele fans die dit bezochten waren erg emotioneel onder de indruk hiervan. Wij draaiden als een vorm van eerbetoon aan deze bijzondere band uit 1966 hun hit That Day. En al meerdere malen draaiden wij het nummer Hier Ben Ik van het Viswijvenkoor. Wij zijn hierover eerlijk. We kunnen er maar niet genoeg van krijgen. En deze band kennen we van hun grootste hit No Milk Today.

De Engelse muziekgroep Herman Hermits kennen we voornamelijk van hun doorbraak en grootste succeshit No Milk Today uit 1966. Als voorloper van deze toplaat werd in 1965 Mrs. Brown gelanceerd. En die plaat hebben we zojuist gedraaid. En persoonlijk vind ik het nummer Tusk de beste plaat ooit door Fleetwood Mac uitgebracht. En dan nu, de Belgische zanger Luc Steno heeft ook in Nederland de nodige fans. En voor die fans draaien we Ik voel me goed.

mensen, het zit er weer op. 2 uur lang hebben u kunnen luisteren naar Live Radio onder de titel van Schijven die blijven. We worden deze dagen overspoeld met ladingen nieuwe carnavalsnummers. We gaan voor de komende week dan ook een selectie maken hiervan, waarbij we de zogenaamde oudjes zeker niet zullen laten ontbreken. Lieve mensen, onze wekelijkse tip moet je intussen van buiten kennen. Blijf doorgaan met ademhalen. En aandacht voor dit carnavalsgegeven. Je weet pas of je straal bezopen bent als je op de wc zit en je probeert dan een gordel om te doen. Groetjes van Anton en mij en tot nog eens.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Een groep van ongeveer 100 asielzoekers is vanochtend teruggekeerd bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, nadat zij de nacht hebben doorgebracht in een sporthal in Gieten. Voor deze groep was vannacht geen plek in het aanmeldcentrum, waarna zij rond 22:30 met twee bussen naar Gieten werden gebracht. Vanochtend zijn de asielzoekers weer teruggebracht naar Ter Apel. Het is momenteel nog niet duidelijk of er intussen wel opvangplek voor ze is. Het Nationaal Cybersecurity Centrum waarschuwt dat bedrijven en instellingen klaar moeten staan voor een nieuwe golf aan cyberaanvallen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kunstmatige intelligentie. AI blijkt namelijk aanzienlijk beter te zijn in het hacken dan de mens. Om zich hiertegen te wapenen adviseert het centrum dat bedrijven zelf ook AI gaan inzetten. Examenkandidaten zien tijdens hun toetsen steeds vaker een externe surveillant voor de klas staan in plaats van hun eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Scholen huren deze buitenstaanders onder meer in omdat er extra budget is voor werkdrukverlichting en omdat leerlingen vaker specifieke extra hulp nodig hebben. En bestaande koopwoningen waren in april dit jaar gemiddeld 4,3% duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. Hoewel de prijzen dus nog altijd stijgen, vlakt de groei wel wat af. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De woningprijzen zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. Na een piek in juli 2022 volgde een periode van daling, maar sinds 2023 zit er weer een stijgende lijn in de huizenprijzen. Het weer nog vandaag verloopt zonnig en warm met temperaturen die variëren van 24 graden in het noorden tot zo'n 29 in het zuiden. In de middag ontstaan er wel wat stapelwolken, met name in het noordoosten. Morgen opnieuw een zonnige en warme dag. Het wordt dan 23 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. Twee mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het welzijn van de asielzoekers die buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten. De komende dagen loopt de temperatuur op tot boven de 25 graden. En op het terrein voor de opvanglocatie is nauwelijks schaduw. Er moet voordat het lange Pinksterweekend begint een oplossing komen die langer duurt dan een nacht. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Qatar Airways keert dit jaar geen bonussen uit aan de bijna 60.000 medewerkers. Door de oorlog in het Midden-Oosten en de verstoring van het luchtruim heeft de luchtvaartmaatschappij tienduizenden vluchten moeten annuleren. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

op stap. Dan zegt zij, ich heiße Jackie. Maar ineens gebeurt er wat. Vader ziet opeens een vlekkie op haar blote schouderblad. Vader denkt, nou ja, de vlekkie. Jackie fluistert, geh nicht fort.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. Twee mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het welzijn van de asielzoekers die buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten. De komende dagen loopt de temperatuur op tot boven de 25 graden. En op het terrein voor de opvanglocatie is nauwelijks schaduw. Er moet voordat het lange Pinksterweekend begint een oplossing komen die langer duurt dan een nacht. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. Twee mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het welzijn van de asielzoekers die buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten. De komende dagen loopt de temperatuur op tot boven de 25 graden. En op het terrein voor de opvanglocatie is nauwelijks schaduw. Er moet voordat het lange Pinksterweekend begint een oplossing komen die langer duurt dan een nacht. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag na dag.

0: Ja, en hartelijk welkom bij weer een spiksplinter nieuwe aflevering van Kate met Ralf. En zoals altijd, ik begin altijd even formeel met ons te introduceren. Naar wie luisteren jullie eigenlijk? Welk trio is er aan het werk? Zoals altijd, ik ben Ralf. Tegenover mij zit
1: Katie.
0: En tegenover ons allebei zit
2: Isa.
0: Isa.
1: Goedemorgen.
2: Ja. Goedemorgen.
1: Niet waar.
0: Nou, zo beginnen we natuurlijk altijd. Ja. Maar we hebben gezegd, we gaan eerlijk zijn.
1: Zeker.
0: Het is eigenlijk 's avonds.
1: Ja.
0: Ja, het is nog een
1: dinsdagavond.
0: Beetje, dinsdagavond. Het is nog een beetje licht. Het licht in de studio is aan. Dat is heel gezellig.
1: Ja.
0: Ik krijg een beetje zo'n kerstgevoel.
1: Ja, dat zijn we net ook al toen we binnenkwamen.
0: Van een paar maanden geleden. Maar omdat we aanstaande donderdag niet live kunnen. Ja, zitten we nu in de studio om een opname te maken.
1: Sorry, mijn schuld.
0: Zodat we die, ach.
1: Ja, af en toe moet ik... Ja. Ook eens een keertje werken.
0: Er moet ook nog gewerkt worden.
1: En geleerd worden. Dus ja, ik moet donderdag, kan er niet onderuit. Maar we wilden toch graag weer een leuke uitzending in plaats van een herhaling. Dus daarom zijn we vandaag aan het opnemen.
0: Zodat hij er donderdag mooi in kan.
1: Precies. Dus dat, ja, helaas voor jullie luisteraars. Jullie kunnen dan niet reageren.
0: Oh,
1: zoals het, het is altijd hartstikke gezellig. Hè, ja. Met alle appjes en zo die binnenkomen. Dus,
0: ja, we dachten we gaan open kaart spelen. Doe niet alsof.
1: Vind ik.
0: Het is zoals het is.
1: Toch?
0: En deze week, ja, weer een leuk thema. Elke week verzinnen we natuurlijk een thema. Dat, dat is duidelijk natuurlijk. En nu dachten we, laten we eens kijken hoeveel nummers wij kunnen verzinnen. Of we een 2 uur durende playlist kunnen maken van liedjes die over muziekinstrumenten gaan.
1: Ja.
0: Want ja, Katie, zonder muziekinstrumenten, geen liedjes toch?
1: Geen muziek.
0: Ik bedoel, je kan met de synthesizer en computer tegenwoordig een heel eind komen.
1: Ja.
0: En AI heb ik net al gehoord.
1: Ja.
0: Maar toch ouderwetse muziekinstrumenten.
1: Of a cappella.
0: Of a cappella.
1: Zou ook nog kunnen. Wordt ook saai als alleen maar dat zou zijn.
0: Ja, dat is waar. Dus muziekinstrumenten maken toch echt wel iets heel moois altijd.
1: En toen zei je vorige week, die zijn er zat.
0: En dat viel toch tegen?
1: Dat viel echt tegen.
0: Ja, dat viel tegen.
1: Ja.
0: We zeiden het net ook, als je dan zoekt op piano, liedjes over piano, dan krijg je heel veel hits, maar allemaal ook veel pianomuziek om te spelen op de piano.
1: Ja.
0: Nou, daar zijn we dan dus natuurlijk minder in geïnteresseerd. Maar uiteindelijk hebben we toch weer een hele mooie lijst kunnen samenstellen.
1: Het is gelukt.
0: De komende 2 uur weer aantal mooie nummers. Ik kijk even met een schuin oog hoor. We hebben gitaar, we hebben saxofoon, we hebben trompet, we hebben accordeon. Nou, alles komt voorbij.
1: Ja.
0: En de officiële titel, ja, die mag ik natuurlijk elke week weer onthullen.
1: Nee, want dat doet Isa, die is daar dagen mee bezig natuurlijk. Om,
0: daarom, dus die wil ik niet voorbij laten gaan. Komt die? Van piano tot trompet, een playlist vol met instrumenten.
1: Ja.
0: Mooi, hè?
1: En dan vooral, moeten we wel even zeggen, voor degene die ons misschien nog niet volgen op Facebook en Insta, dat moet je echt gaan doen. Want die afbeeldingen, die worden met de week leuker natuurlijk.
0: Echt, hè?
1: Ja.
0: Ja, ook dankzij Isa.
1: We zien er echt zo goed uit op die...
2: Ik ben steeds aan het verbeteren met een beetje meer echt wat jullie...
1: Dat is echt op ons lijken. Ja. Ik ben ook waanzinnig jaloers op het lijntje wat ik heb iedere keer op die foto's.
0: Ja, Isa dus, maakt elke week weer iets heel moois van.
1: Ilse, die zei toch vorige week tegen mij van... wat heb jij trouwens een knappe neef?
0: Zei ze dat?
1: Ja.
0: Wow.
1: En toen heb ik jou een foto gestuurd van... nou, dit is je in het echt. Ja, en toen vond ze het nog steeds. Dus het heeft niks te maken, zie je wel, met die...
0: Dus er was geen tegenvaller.
1: Nee.
0: Kijk.
1: Ik denk, ik ga het toch even met je delen.
0: Zo, we hebben er weer een fan bij.
1: Dat bedoel ik.
0: Heel goed. Katie, waar openden we mee eigenlijk?
1: Wij openden met het instrument saxofoon onder de titel Sex. En dat is een nummer uit 2015 van Fleur East. Fleur. Ik vind Fleur echt zo'n Nederlandse naam.
0: Ja, dan denk je, daar komt Fleur Jansen of zo.
1: Ja,
0: of
1: precies. Ja, en ze komt uit Engeland. Dus hoe spreek je daar aan? Is er gewoon Fleur? Fleur East in het Engels?
0: Ik.
1: Geen idee.
0: Fleur. Dus,
1: zij heeft meegedaan aan de X-Factor in Engeland. En daarna heeft ze dit nummer uitgebracht. En dat zorgde echt voor haar grote doorbraak. Staat ook op haar album Love, Sex and Flashbacks.
0: Zo.
1: En als seks ook weer met het instrument. Ze schreef ook mee aan dit nummer. En dit kwam zelfs, en dat schijnt dan toch wel bijzonder te zijn. Ik moet Isa daar even voor aankijken. Op de game Just Dance Unlimited. Er is toch zo'n game, denk ik, van de PlayStation of de Wii of de Nintendo.
0: Just Dance.
1: Just Dance.
2: Dance is de Switch.
1: Oh, de Switch. Oké. Ja, dat zal allemaal.
2: Nee, trouwens, als het niet waar is, hebben we op allerlei platforms.
1: Oké, okay, maar dat is in ieder geval een game, hè? En dan kun je dan op meedansen.
2: Op meedansen, ja. Ja.
0: Oh, met liedjes. Daar zit het nummer.
1: Daar is zij ook op geplaatst. En schijnbaar doe je het dan toch wel heel goed als je daarvoor gebruikt wordt.
0: Ja, kan me voorstellen.
1: Dus dat was de opening.
0: Nou, fijne opening.
1: Ja.
0: Nou ja, toen ik bezig was met het voorbereiden van deze lijst, toen moest ik natuurlijk ook aan mijn vriendin Frederike, moet ik af en toe een tipje van de sluier oplichten, want die is altijd ontzettend nieuwsgierig. Wat gaan jullie doen voor thema? Nou... En dan soms zeg ik, je gaat maar gewoon luisteren. En soms dan deel ik het wel. En toen zei ik dus muziekinstrumenten. En toen zei ze, muziekinstrumenten. Dan moet je me beloven dat het volgende nummer er absoluut op komt.
1: Ja.
0: Want Frederike is een Bon Jovi fan.
1: Ja.
0: En dit nummer staat heel erg hoog op haar lijstje. Ik heb er verder ook geen tekst bij. Dus
1: hoeft
0: we gaan...
1: niet bij dit nummer. Hoeft niet. Nee.
0: Laat de Bon Jovi zelf maar het woord voeren.
1: Ja.
0: My guitar lies bleeding in my arms.

0: Piano Man van Billy Joel uit 1973. Wat vind je nou van dit nummer?
1: Fantastisch.
0: Echt?
1: Ja. Okay. Jij niet?
0: Ik vind het, ja. Of het is gewoon dat het allemaal te veel gedraaid is.
2: Te veel gedraaid. Nou,
0: dat zou kunnen.
1: Net Bohemian Rhapsody.
2: Ja.
0: Ja, maar die vind ik dan weer wel. Ja, zet ik ook zomaar niet op. En dat vind ik dan, ja, dat vind ik wel echt een dijk van een nummer.
1: Dit nummer staat natuurlijk elk jaar super hoog in de top 2000.
0: Ja,
1: die is maar ook altijd. Ik heb het al vaker gezegd, Hotel California ook. Ja. Dat begrijp ik dan minder. Maar dit nummer, ja.
0: Ja, sorry.
1: Nou, smaken verschillen. Maar maakt
0: goed,
1: niet uit.
0: Prima. De piano in de titel, dus hij moest erbij.
1: Zo.
0: Ja, het werd wel voor hem echt zijn, toch wel echt zijn doorbraak, hè?
1: Hij is ook een geweldig pianist, hè?
0: Ja, zeker. Ja. Absoluut. Het is ook een beetje gebaseerd op zijn eigen leven, hè? Want hij speelde altijd in een bar als pianist om bassetjes bij te verdienen. Dat was begin jaren 70 in Los Angeles. En hij gebruikte daar de naam Bill Martin.
1: Ja, is toch geweldig?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Kun je anno nu zeggen van, die Billy Joel, die heb ik nog op zo'n barpianissie heb ik nog zien spelen.
0: Zag ik elke week in de kroeg. En de tekst is ook een beetje op de... Ja, zijn ervaringen in de bar, zeg maar. Daar zijn ze een beetje op gebaseerd. Want bijvoorbeeld John at the Bar, wat in het nummer voorkomt, dat was een barkeeper. En Paul, de real estate novelist, dat was een vaste klant die schrijver wilde worden. Dus, en de mondharmonica, die speelde die zelf natuurlijk.
1: Ja, geweldig. Ik denk als je barpianist bent en zo'n kroeg, je komt de halve wereld trekt daarin voorbij.
0: Ja.
1: Alle types, alle wereldproblematiek wordt daar besproken.
0: Wel heel gezellig.
1: Geweldig. Ja, heel gezellig.
0: Ja.
1: Ja. Bruine kroeg, ik hou er ook van. Jij toch ook, Katie?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Over muziekinstrumenten gesproken, dames. Aan welke instrumenten hebben jullie je gewaagd ooit in het leven?
0: Ik aan keyboard en gitaar. Ik zit even na te denken. Ja, dat was het. Ja, en een mondharmonicaatje vind ik zo leuk.
1: Ja, daar heb ik het een keer over gehad. Dat vind je leuk, hè?
0: Ja, vind ik echt heel leuk.
1: Heb je nou de cursus al gedaan?
0: Welke cursus?
1: Een workshop, les.
0: Nee, daar had jij een keer dingen van, weet je nog?
1: Ja, dat lijkt me echt wat voor jou.
0: Ja, nou, daar wil ik echt nog wel eens een keer... Want denk ik, hoe moeilijk kan het zijn?
1: Wow.
0: Dat valt best tegen.
1: Ja, dat valt best tegen. Ja.
0: Blazen, zuigen, alles tegelijk. Ja. Ik vind het een ding. Ik denk dat ik er dan ben. Ja, want zingen, dat is niet echt een instrument natuurlijk. Ja, een microfoontje. Dat doe ik dan natuurlijk wel. En ik zou heel graag, maar ik wil zoveel dingen heel graag, steelgitaar.
1: Steelgitaar?
0: Ja.
1: Dat is zo'n liggende, toch?
0: Zo'n liggende.
1: Met een soort van plectrum of zo.
0: Ja, dan heb je van die ijzeren dingetjes aan je vingers. Ja. En maar je zit ook met pedalen. Weet ik het. Het schijnt ook best ingewikkeld te zijn, maar dan vind ik toch zo'n waanzinnig geluid.
1: Dat is echt country, hè? Dat is echt Amerikaans.
0: Echt country. Ja,
1: is mooi.
0: Maar ik kijk even tegenover me naar dochter Lief.
1: Isa.
0: Want die heeft wel meer gedaan.
2: Ik heb wel meegedaan inderdaad, maar het is allemaal een beetje halve bak, hè?
0: Ja, het is zo jammer, want je kan alles, maar je gaat nergens meer door.
2: Nou, ik heb drummen heb ik gedaan.
1: Ook gaaf.
2: Saxofoon. Gitaar. En piano.
0: En je kon het allemaal.
1: Ja, dat heb ik jou wel eens horen vertellen. Van dan kan ze in no time best een leuk niveau.
0: Ja, want zij. Kijk, want normaal gesproken, als jij bijvoorbeeld een sax. Dat schijnt echt wel heel lang te duren voordat jij daar een beetje een geluid uit krijgt. Nou, zij speelt gelijk binnen een paar dagen. Speelt ze echt al wat riddeltjes weg, zeg maar.
1: Okay, dus. Kijk,
0: en een sax, daar kan ik me nog. Is ook vrij lastig om dat thuis. In verband met de buren en zo.
2: Ja, dat was wel een dingetje natuurlijk.
0: Ja. Maar verder, je hebt ook nou een digitale piano. En je kan het allemaal.
2: Ja, maar dan gaat het toch niet. Bij mij moet het op een bepaalde manier. Het moet op een gegeven moment gewoon lukken. En als het dan niet lukt, dan ben ik er klaar mee.
0: Ja. Ja,
2: ik heb het geduld waar niet voor.
0: Jij wil Jimi Hendrix binnen 3 weken zijn. Ja, dat lukt niet, zeg maar.
1: Ja, dat is het, hè?
0: Ja.
1: Je ziet natuurlijk die geweldige voorbeelden allemaal. En,
2: ja.
1: En dus bij, denk ik, heel veel beginnende muzici is dat zo. Dan op een gegeven moment dan stijg je in niveau. Ja, dan komt er een doodpunt.
0: Ja.
1: En dan moet je eigenlijk doorzetten en uren maken. Ja, en dat kan dan niet. Of je hebt daar geen zin in. Of je ziet daar geen progressie. Ja, dan verlies je eigenlijk een beetje de drive. Geldt voor mij precies hetzelfde.
0: Hoe is het met jouw piano ervaring?
1: Nou ja, precies hetzelfde.
0: Wat heb jij meer gedaan dan piano?
1: Ik heb een oud gitaartje. Een akoestische gitaar thuis liggen. Maar dat werkt niet. Dus daar ben ik al vrij snel mee gestopt.
0: Piano. Wat spelen lukt er niet?
1: Nou, dat klinkt misschien heel raar. Maar mijn nagels, die zijn absoluut niet geschikt om akkoorden te pakken. Dat klinkt heel raar,
0: maar
1: ik
0: je
1: zeg.
0: Pakt je ze niet meer in je nagels?
1: Jawel. Zeker. Nee, je pakt ze met de bovenkant van je vingertoppen. Maar mijn nagels, hoe kort ik ze ook knip, is een heel raar praatje nu op de radio, maar goed, jij vraagt erom.
0: Ja.
1: Die komen altijd boven mijn vingertopjes uit.
0: Echt?
1: Ja. Dat is gewoon genetisch.
0: Oh.
1: Dus als ik dus de akkoorden pak, nou, ja. Jullie weten waar ik het over heb.
0: Ja. Ja.
1: Dan
0: ja.
1: blijf je toch altijd zo'n rotgeluid ja. houden, omdat je ze nooit echt goed in kan
0: Klopt.
1: Drukken. Ja. Ik kan dus ook als ik piano speel, hoor je altijd tikken. Hoe kort ik mijn nagels ja. op knip. Ja, dat is gewoon...
0: Raar, hè?
1: Rare vingers die
0: ja, rollen. Ja, en ik ga nou op letten. Ik zie het nou ook inderdaad.
1: Je ziet het, hè?
0: Hey. Echt, luisteraars, ben blij ja. dat het radio
1: Kijk, hoor je,
0: is.
1: Dan hoor je, ja. hoor je dit. Nou, maar al met al hebben we toch best wel veel muzikale
0: Een beetje dat
1: bagage.
0: Dierlijke is dat.
1: Dat dierlijke?
0: Ja, van die nagels.
1: Die nagels. Zo.
0: Ik zou Hans zeggen. Okay.
1: Maar superleuk, als ik even voor mezelf spreek, ja. om een instrument te leren. Maar ja, mensen, wat kost het veel? Ja. Tijd hè, en inspanning. Ja, dat is gewoon zo. Je moet uren maken. En dat is...
0: Eigenlijk moet je gewoon één instrumentje kunnen spelen. Dat is wel heel erg.
1: En ik denk als kind al beginnen.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, ja.
1: Maar goed.
0: Harp lijkt me ook mooi.
1: Ja, heel mooi.
0: Ja, ja. Maar goed. We dwalen af.
1: Nou, harp heb ik niet voor je in het volgende
0: nee,
1: nummer. Maar wel
0: nee.
1: een heleboel andere. Maar dat zul je zo wel gaan horen.
0: Ja.
1: Ik dacht, als we het hebben over muziekinstrumenten, dan moet natuurlijk Jo met de banjo.
0: Zeker.
1: Dus ik zet op de lijst Jo met de banjo. Krijg ik een opmerking van Isa. Van ja, Jo met de banjo. Geen idee. Ik kan hem niet vinden. Welk nummer is dat? Ik denk, ja, Jo met de banjo. Oh ja, het is de Wandelclub natuurlijk. Dat nummer heet de Wandelclub. Dus ja, strikt genomen... Hoort hij er misschien deze week eigenlijk niet bij, maar toch ook gewoon wel.
0: Ja, maar ik denk dat meer mensen het nummer kennen als Jo met de banjo dan als de Wandelclub.
1: Ja, Jo met de banjo. Weet je trouwens dat dit nummer geschreven is door Toon Hermans?
0: Oh, echt?
1: 1959 heeft hij het geschreven voor zijn eerste en enige film die hij gemaakt heeft, waarin hij zelf ook acteerde. Namelijk, en dan moet ik even kijken dat ik het goed uitspreek, Moutarde van Son aan Zee. Moutarde van Son aan Zee, een komische film.
0: Ja.
1: Daar had hij dit nummer voor geschreven. Het is verder een grote flop geworden. Het nummer is later door een aantal mensen nog uitgevoerd. De bekendste is misschien wel van Sugar Lee Hooper natuurlijk.
0: Ja, die ken
1: uit
0: ik
1: de jaren 90.
0: Ja.
1: Maar wij gaan luisteren naar Jasperina de Jong, want die heeft hem in 1967 al op de plaat gezet.
0: Echt heel benieuwd.
1: De Wandelclub.

0: Zo. Nou, van ons drieën was er één iemand die hem wel heel leuk vond.
1: Ja. Ja.
0: Die zit tegenover mij. Nee, wij willen niemand voor het hoofd stoten, maar dit is... Ja,
2: dit kan niet.
0: Dit was even doorbijten.
1: Ja.
0: Ja, misschien had ik
1: behoorlijk,
0: toch...
1: ja.
0: Ja, die van Sugar Lee Hooper is natuurlijk net even nog wat flitsender. Die is ook een heel stuk nieuwer. En Jasperina de Jong is natuurlijk ook meer een musical zangeres. En dan krijg je dit.
2: Ja. Ik vind het wel heel leuk dat jij dit hebt uitgezocht. Want
0: ja, toch?
2: Jij zit echt met zo'n...
0: Hey, luister.
2: Je zit heel met zo'n lach op je gezicht van...
0: Hey, hoeveel muziekinstrumenten zaten er wel niet in?
2: Ja, heel veel.
0: En daar gaat het om.
2: Ja, zeker. Ja. Ja, maar dan nog deze versie.
1: Ikzelf, want lekker voor dat ik een grappelplaat op heb gezet.
2: Nou ja, slechter kan je vandaag niet grabbelen, Maurice. Dat kan. Dat gaat niet lukken.
0: Goed. Ja, en dat wordt allemaal gedraaid bij Kate met Ralf.
2: Nou,
0: dat moet allemaal gewoon kunnen.
2: Voor de luisteraars die wel zijn blijven hangen, gaan we door. Ik zou niet verbazen als iedereen die radio uit heeft gezet. We gaan naar het volgende nummer.
0: Nou, volgens mij gaan we ons ergeren, toch?
2: Oh, gaan we ergeren?
0: Gaan we ons ergeren? Of was dit jouw ergernis al, dit nummer?
2: Nou, dit was een waanzinnige ergernis.
0: Oh, nou ja, dan heb jij
1: jullie mogen het zeggen.
2: Nou, ik zeg, ga goed om er maar gelijk in is. Dan hebben we dat ook gehad. Ik zit ernaar toe.

0: Nou, die kan alleen maar meevallen. Nou, dit,
1: nee. Ik heb wel alleen.
2: De wandelclub. Oh, Ralf. Verschrikkelijk. Maar goed.
0: Nou, ik wilde, ja, goed wat ik zeg. Voor ieder wat wils.
2: Ja. Oh, en, ja. Die, en die uitstraling die hij ook erbij heeft. Ja,
0: ik vind het fijn dat ik jullie zo'n plezier heb kunnen doen met
2: ja?
0: de nummer.
2: Ja, ja, dat snap ik. Ja, ik okay. snap nog steeds niet dat het van jouw hand komt. Ik vind,
0: en door naar de volgende ergernis.
2: Ja. De ergernis.
0: Zal ik hem aftrappen?
2: Trap jij hem even. Heb je er een?
0: Wat klik ik? Ik heb me zo voorgenomen dat niet te zeggen. Trap ik hem even af?
2: Nee, waarom niet?
0: Nee, ja, nee, dat is toch van die... Okay. Beetje van die Chaka teambuilding. Doen we niet meer. Nee, dat nee, gaan we niet meer doen.
2: Ja,
0: zal ik beginnen, Katie? Zal ik mijn ergernis als eerste?
2: Ga jij eens als eerst met je ergernis beginnen?
0: Op zijn Jasperina de Jongs.
2: Graag.
0: Zal ik mijn ergernis?
2: Ja.
0: Nee, dat is flauw. Eten jullie wel eens bietjes? Nou. Van die gekookte bietjes zo in
2: zo'n
0: pakje?
2: Nee, jongen, godverdamme. Nee, okay.
0: Dus dat is jammer, want ik had gehoopt dat jullie mijn ergernis zouden delen. Maar nou ja, af en toe hebben wij die op het menu staan.
2: Ja.
0: En ik vind ze best lekker. Alleen, je kent die pakjes wel, hè? Je ziet ze wel eens liggen in de supermarkt. Die zijn dan... zitten met
2: een klein beetje vacuümachtig.
0: Ja, klein, ja, met de nadruk op klein beetje.
2: Ja.
0: Er zit nog een klein beetje lucht. En ook vooral veel rood sap zit erin.
2: Ja.
0: Er zit geen lipje aan om ze open te maken. Nee, je moet er gewoon met een schaar in. Of met een scherp mes. Ja?
2: Ja, die bewegingen blijven het leukste.
0: Ja.
2: Moet echt een camera hebben.
0: Ja. Ja, misschien moeten we dat gaan doen. Bij de ergernis, camera erop.
2: Ja.
0: Ja, en je weet dat sap, nou, dat moet je echt nergens krijgen. Hè? Want nou, dat, je krijgt het er dat nooit meer uit. Van zijn levensdagen niet meer.
2: Ja.
0: Nou, dus dan probeer je dat pakje elke keer, als het dan weer eten, dan probeer ik altijd heel voorzichtig netjes te doen.
2: Ja.
0: En dan doe ik heel voorzichtig zo dat mesje erin. En dan maak je een klein sneetje, zodat je het overtollige sap kan laten afvloeien in het pannetje. Want dan kookt hij het beste. Maar denk je dat het nou ooit lukt zonder spetters op je kleding te krijgen of alles zit onder? Nee, het lukt eigenlijk. Mij lukt het bijna nooit.
2: Nee.
0: Dan maak ik een klein sneetje en dan probeer ik hem heel voorzichtig open te trekken. Maar dan gaat dat even niet en dan ga je toch weer te veel kracht zetten. En dan.
2: Ach, ja. Maar luister.
0: Ja.
2: Ik eet ze nooit, dus ik herken jouw probleem niet.
0: Maar je gaat me toch een tip geven nu?
2: Nou, ik zit mee te denken. Ja. Ik zie het gebeuren. Ik denk in plaatjes. Dus dan denk ik van, wat gaat in een pan?
0: Ja. Nou, hoeft niet, maar je kan ze koud eten. Maar ik vind het toch wel lekker als een beetje,
2: ja, toch?
0: Beetje de kou af is.
2: Ja. Dus dan zou ik zeggen, zet een pan in de gootsteen. Daar een zakje in. En dan hopen knippen.
0: Het spettert echt alle kanten op.
2: Oh, echt?
0: Ja, of ik ben super onhandig. Ik bedoel,
2: die
0: kans zit erin. Dat zou best kunnen. Ja. Maar het is ook gewoon de spanning, hè? Want je weet natuurlijk, elke spetter die je op je spijkerbroek krijgt, gaat er never
2: maar ik denk dat het hem vooral is.
0: Dus dan zit je al krampachtig van, oh, ik moet heel voorzichtig kracht zetten. Als ik het open trek, dan vallen al die kroten, bieten, die vallen dan. Ja, dat krijg je. Ja, dus ik heb het onlangs nog gehad.
2: Ja.
0: En ik denk, nu ga ik hem vastleggen. Dat is echt een ergernis van mij.
2: Ik snap het helemaal.
0: Albert Heijn, whatever, supermarkt. Kan het ook anders? Ja, waarschijnlijk niet. Ik weet het niet. Het zit altijd zo verpakt.
2: Hebben ze niet in een potje? Bietjes.
0: Geen idee. Hebben ze die in een potje?
2: Een potje van hak? Geen idee.
0: Dat zou beter zijn.
2: Want ik eet ze niet.
0: Dekseltje open.
2: Ik ga direct voor jou kijken. Onder het volgende.
0: Nou, wij hebben altijd die in dat zakje.
2: Ja.
0: En het is altijd
2: niet meer doen. Niet meer doen.
0: Nee.
2: Of, wat ik zei met de pan. Of een schort. Een lange schort.
0: Dat heb ik eigenlijk nooit aan.
2: Nee, ik weet het. Maar goed, zou kunnen.
0: Nee,
2: Of
0: mijn werkkleding, me overal aantrekken.
2: Ook, kan ook,
0: hè?
2: Kan ook.
0: Oude kleren.
2: Zeker.
0: Ja.
2: Of die SUV. Die Porsche Cayenne. Want dat is een oplossing voor alles.
0: Ja, ik zie hem even niet zo snel met de bietjes. Maar, want dan ga je uit eten. Bedoel je, als je een Porsche Cayenne kan betalen, dan ga je thuis niet staan te handelen met
2: bijvoorbeeld.
0: Bietjes.
2: Bijvoorbeeld, wat maakt een vrouw het uit als ze een man zien met rode spetjes als hij een Porsche Cayenne rijdt?
0: Ah, zo.
2: Ja, joh.
0: Ja,
2: verder denk er al.
0: Uiteindelijk, linksom of rechtsom, die Cayenne is overal de oplossing voor.
2: Dat bedoel ik.
0: Ha.
2: Daar ga ik iedere week naartoe en dat blijkt nu weer.
0: Ja, ik begin bijna overtuigd te
2: raken. Ja, jongen, nog even.
0: Hmm. Nou, dat was de mijne.
2: Ja, dan snap ik. Ik heb een beetje een luxe probleem ergens. Want zoals jij weet, heb ik eind deze week vakantie.
0: Ja, dat weten wij.
2: Twee weekjes. En dat weten jullie.
0: Van harte gegund.
2: Van harte gegund. Ja. Hè, want jullie hebben zoiets van, nou lekker, want kunnen wij eens een keer even twee weken hier de boel bestieren. Zonder mij.
0: Oh?
2: Ja, en jullie zijn er heel opgelucht.
0: Dat is nieuws. Dit is nieuws.
2: Ja, dat gaan we straks wel even vertellen. Hè. Maar nou, ik ben dus bezig. Wij willen naar Engeland. Dat gaat toch gebeuren. Maar het is een drama om daar iets gevonden te krijgen. En wat dan ook wel naar ons zin is. En toestanden. En er komen allemaal rompslomp bij. Weet je wel, dan moet ik een paspoort hebben.
0: Ja, Engeland is tegenwoordig heel erg lastig. Ja. Geen EU meer, allerlei maatregelen. Je moet invullen waar je naartoe gaat en zo. Precies. En toch geloof ik, ja.
2: Dus ik had wist van, nou weet je, dan vorige week even zo'n ding aanvragen. Want dan red ik het misschien nog net. Maar ik was mijn pasjeshouder kwijt. Daar zat mijn idee in. Ik moest mijn idee meenemen om een paspoort aan te vragen. Nou, lange verhaal kort. Overal gezocht. Niet kunnen vinden. 3 keer alles gehad. Han heeft ze tenslotte. Nou, ik denk dat het eerste in zijn heel leven wat hij gevonden heeft. Mijn pasjes. Isa.
0: Nou.
2: Papa is toch? Je moet even de waarheid vertellen.
1: Ik hou me in.
0: Dankjewel, Han.
2: En bedankt.
0: Dankjewel dat je het gevonden hebt en de reis dus mogelijk hebt gemaakt. Dankjewel.
2: Yeah, right. Goed. Maar goed. Toen was het donderdag hemelvaart. Vrijdag waren ze dicht. Dus ik kom pas gisteren naar het gemeentehuis. Met het risico dat ik het niet op tijd had. Dus ik heb maar mijn spoed aangevraagd. En vandaag was ik keurig binnen. Maar ja, dat kost ook weer een hoop duiten, hè.
0: Jongen, nou dan moet je wel heel erg graag naar Engeland willen.
2: Ik wil,
0: had je dan niet beter gezien de tijd naar een land kunnen gaan waar wat minder?
2: Ja, nou op een gegeven moment begon Han dus inderdaad van, zullen we maar naar een ander land gaan? Toen had ik zoiets van, nou ben ik er maar klaar mee. Nou zit er al zoveel moeite en zoveel tijd in Engeland.
0: Ja, we zijn wel een paar keer in Engeland geweest. Ierland, Schotland, waanzinnig gaaf.
2: Toch?
0: Tuurlijk echt, ik begrijp het helemaal. Maar de laatste keer dat we twijfelden over Engeland, moest ik inderdaad één keer zo'n formulier in gaan vullen.
2: En zo'n ETA?
0: Waar ik dacht naartoe te gaan. Nou, toen dacht ik, ik ga wel ergens anders naartoe.
2: Oh, echt?
0: Ja, echt.
2: Ja, maar dat vond ik.
0: Ja, dan gooit de Rolf de kont tegen de krip. Ja, daar heb ik echt helemaal geen behoefte aan.
2: Oh.
0: Jij wel? Ik vind het
2: ik wel. Ik wil zo graag wel naar Engeland dat ik die 5 minuten om zo'n ETA in te vullen de kost verder
0: in mij moeten. Zegt, hou even op zeg.
2: Ja. Oké.
0: Maar goed.
2: Nou, ga je even met dingen praten, hoe weet hij?
0: Charles? Maar de ergernis is dus dat het je hebt een spoedprocedure, dus kost die extra geld.
2: Ja, ik ook niks kan vinden.
0: Dat je dat ideeënbewijs niet kan vinden.
2: En vooral ook dat ik nou weer, het komt allemaal een hele hoop komt erbij.
0: Ja, je bent echt toe aan vakantie.
2: Door de vakantie te boeken.
0: Ja.
2: Ja.
0: Maar dan hoop ik wel, als je terug bent, dat je gaat zeggen, nou Ralf, het was het allemaal
2: daar hoop ik wel.
0: Waard.
2: En ik denk wel dat ik dan die uitzending die erop volgt in het Engels ga doen.
0: Oh, nou.
2: Toch?
0: Leuk thema.
2: It's okay for you?
0: It's fine with me, yeah.
2: Okay.
0: Let's do it.
2: Thank you.
0: Okay.
2: Oh, we continue.
0: Yeah. En dan denk ik, ik kijk even naar het lijst.
2: Oh, ik denk dat we bij mij zijn.
0: We zijn bij jou.
2: Jazeker, want weet je, in eerste instantie had ik zoiets, nu ik het zag, van 2 keer banjo achter elkaar. Of banjo, hè.
0: Ja, yo met de banjo.
2: Maar ik ben zo blij dat ik nou een nummer kan laten luisteren dat ik denk, zo kan het ook, of met een banjo. En dat is een nummertje van de Rascal Flatts uit 2012. Staat op een album Changed. En ik weet niet of jij de Rascal Flatts kent. Maar dat is een beetje een mix van country, rock en bluegrass-achtige muziek. In het nummer, is wel frappant, zit eigenlijk heel weinig banjo. Maar het staat in het nummer meer symbool voor het landelijke, zuidelijke leven in Amerika. Iemand zit vast in een saai stadsleven en die zou heel graag die vrijheid hebben en gewoon een simpel leventje willen hebben. De Rascal Flatts, die bestaat uit, ik kan de naam al noemen, niet dat je er iets aan hebt. Gary LeVox, Jay TheMarcus en Joe Don Rooney. Een Amerikaanse stad Columbus komen ze vandaan, begonnen in 1999. Ja, ik vind ze wel. Wat zit je nou te lachen?
0: Nee, ik zeg ja, ik zit naar Isa te kijken en denk leuk dat je die naam opnoemt, maar.
2: Ja, je hebt helemaal geen. Hè?
0: Nee, het doesn't ring a bell om in het Engels te blijven.
2: Maar kom ik dan ook niet interessant over als ik dit zo.
0: Ja, dat wel.
2: Nou, dat is dat weet.
0: Sorry, jij weet, jij weet dat
2: dat
0: gewoon.
2: Weet van die Rascal Flatts. Ja, joh, ik heb laatst nog contact met ze gehad. Dus, we gaan luisteren. Banjo van de Rascal Flatts.

0: Green Man.
1: En er geen singeltje van zijn.
0: Bob Dylan.
1: Maar echt bizar. Goed, ik ben weer. Trompet, hebben we die al gehad? Nee, hè?
0: Nee.
1: Dan heb ik nou een mooi nummertje daarvoor.
0: Het hele orkest al compleet bijna.
1: Ja, bijna, hè? Ja, Trumpets van Jason Derulo uit 2013. Staat op zijn album Tattoos. En het werd wereldwijd een hele grote hit. Hij schreef ook zelf mee aan dit nummertje. En het gaat erover dat je zo verliefd bent dat je allemaal trompetten in je hoofd hoort. Lekker overdreven. Heb jij wel eens trompetten in je hoofd, gaat Ralf?
0: Nou, als ik een avondje in een disco ben geweest of in een harde muziek,
1: ja?
0: Dan heb ik daar wel vrij lang last van, ja.
1: Nou, dan heb je een fluit.
0: Ja, fluit. Noem het fluit, noem het trompet. Ja, nee, wat jij wil.
1: Dat is een verschil.
0: Heb jij daar ook zoveel last van? Even serieus?
1: Nou, niet zo gek veel.
0: Frederike die is daar vrij snel van af en ik heb daar echt lang last van.
1: Nee, maar... Kijk, ik vind het heel jammer dit, want ik heb het over trompetten van de liefde. Dat je, wat ik zo zei, dat jij zo verliefd bent dat je trompetten in je hoofd hoort.
0: Ja, hoe wordt een gewetensvraag?
1: Nou ja, jij bent daar veel te nuchter voor.
0: Nee, helemaal niet.
1: Nee.
0: Ja. Heel romantisch zijn.
1: Ja, maar romantisch, ben jij echt gewoon helemaal, wel eens helemaal knijter, rood op de boter verliefd geweest?
0: Oh,
1: echt gewoon dat je helemaal...
0: Zo vaak.
1: Echt?
0: Maar dan hoor ik geen trompet in mijn hoofd. Jij wel dan?
1: Ik wil bijna vragen wat dan wel. Maar ja, dat gaan we maar niet doen. Want ik ben bang voor het antwoord.
0: Trompet in je hoofd. Oh,
1: Nee. Nee, dat heb ik ook nooit.
0: Nee.
1: Ik snap ook niet waar het vandaan komt.
0: Nou ja, goed. Dat is natuurlijk gewoon... weet ik niet. Dan moet je de zanger...
1: Vragen.
0: Dat is het mooie van...
1: Hij was destijds
0: singer-songwriter.
1: Wel hartstikke verliefd op... Er was zijn toenmalige vriendin Jordan Sparks. En dat is de vrouw die in de videoclips zit. Maar goed. Alle gekheid op een trompetje. Trumpets.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. 2 mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer. En vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: Ja.
1: Ja, je mag weer, Izaan.
0: Ik mag weer.
1: Tips en tricks.
0: Dat hij niet gelijk ging lopen. Foei. Ja, ik heb natuurlijk eventjes op internet moeten zoeken, want...
1: Ja.
0: Ik heb natuurlijk de Oostschouten nog niet, hè?
1: Nee, inderdaad. Maar het is toch weer gelukt.
0: Het is zeker gelukt. Op tweede Pinksterdag opent Sint-Catharinadaal in Oostschout de deuren voor bezoekers tijdens de landelijke dag van het kasteel. Je krijgt daar een bijzonder kijkje in de eeuwenoude kloosterleven en het historische domein. Dit jaar staat alles in het teken van het thema liefde, met verhalen over verbondenheid, zorg en geschiedenis. Bezoekers kunnen rondleidingen volgen, het kasteel de Blauwe Kamer bezoeken en meer leren over de wijngaard, kruidentuin en moestuin. Ook is er de mogelijkheid om de zussen te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee. Het evenement vindt plaats op maandag 25 mei van 2 tot 5 uur 's middags bij het Sint-Catharinadaal in Oostschout.
1: Nou, volgens mij ga jij kijken, Is.
2: Ja, dat is heel interessant, dat is echt heel mooi.
1: Ja, ja,
2: en
1: ja.
2: Die tuin en ja.
1: Ja, dat is hartstikke mooi.
0: Nou ja, nee, ik dacht misschien ja, ook voor de doelgroep en zo. Daarvan,
1: ja, inderdaad.
0: Ik gooi hem erin.
1: Zou er nog gebeuren dat er mensen het klooster in gaan? Van ik word non.
2: Ja, een heel stuk minder dan 50, 60 jaar geleden, maar ja, nog wel, denk ik toch?
1: Zou het gebeuren nog?
2: Ja, ik denk het wel, dan zouden ze uitsterven. Maar dat gebeurt ook wel. Bij een aantal orders. Nee, maar dat gebeurt bij een aantal orders wel natuurlijk. Als er geen jongen aan was, is dan...
1: Toch? Nee, en voor één of twee kan ze ook heel die tent niet open houden, toch? Ja. Nee, maar zou een mooie vraag zijn. Maar goed, ik zit in Engeland, dus ik weet het niet.
0: Nou, daar krijg je allemaal foto's
1: van jou als non.
2: Misschien bedenkt... Ja, je weet het niet. Raakt ze zo geïnspireerd.
1: Ja, precies.
2: Kom jij terug uit Engeland
0: en dan... Hoe interessant het is. Nee, even serieus.
1: Ja, ja. Nou, ja. Maar ik zou het oprecht, zou ik het wel eens willen zien.
0: En ja, dus, ik ook. Nee, dat meen ik echt.
1: En eens willen vragen, van hoe is dit nu?
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Maar goed, nou, wie weet iets. Het is een leuk uitje voor je. Of voor Ralf, ook altijd leuk natuurlijk. Ja, die knikt. Oké.
0: Okay. Ja. De Brabantse spelletjesmannen organiseren de komende tijd een aantal gezellige bordspelavonden in Oostschout. Tijdens deze avonden draait alles om ontmoeting, verbinding en samen plezier maken. Iedereen is welkom, van ervaren speler tot complete beginner. Bezoekers kunnen kennismaken met allerlei bordspellen, nieuwe mensen ontmoeten en vooral een gezellige avond beleven vol gesprekken en gelach. Volgens de organisatie brengen spellen mensen samen, juist in een tijd waarin eenzaamheid steeds vaker voorkomt. De spelavonden die vinden plaats op donderdag 28 mei, 25 juni en 9 juli van 7 tot 10 uur 's avonds.
1: Wat leuk. Ik ben even helemaal eens bij ontschoten waar het is.
0: Waar het is.
1: Ja? Of, nou, of heb ik het gewoon niet gehoord?
0: Nou nee, ik zit te kijken. Volgens mij heb ik het er ook niet bij gezet.
2: Ook gemist, maar...
1: Ja.
0: Oh, daar kom ik zo nog even...
2: Ja, stom. Dat wordt nog even...
0: Stom, ja, daar heb ik het niet bij gezet. Daar kom ik zo op terug.
1: Oh, nou, ja, dan ligt het niet aan mij.
0: Stom foutje.
1: Nee, want ik zat inderdaad te denken, van, wat is het ontzettend leuk.
2: Zijn jullie van de bordspellen?
1: Ik ben van de bordspellen. Jij?
2: Ja, ook.
1: Ja, jij ook.
2: Ja... Niet alles, dat is logisch natuurlijk. Ik wil wel lekker snel aan de gang. Geen uur uitleg en...
1: Nee, dat regenwormen.
2: Ja, dat is voor mij langzaam.
1: Ja, vind ik ook leuk. En ik vind, ja, mijn aller liefste spel is 30 Seconds. Dat je dan vijf... Ik heb een kaartje en dan moet ik jou laten raden wat de woorden zijn die erop staan. Dan moet jij dan vijf binnen 30 seconden.
2: Heb ik denk ik wel eens gespeeld.
1: Ja, dus dan moet je heel goed omschrijven.
2: Oh ja, een beetje hints. Achter.
1: Ja, want anders lukt het niet natuurlijk. Maar je mag die woorden niet gebruiken die erop staan.
2: Kennen.
1: En dat vind ik echt heel erg leuk. Ja. Isa is op dit moment volgens mij druk.
0: Ja, nee, ik kom er later op terug. Dat komt goed.
2: Prima. Okay.
0: Ik kan het even niet... Sorry, dat is even een stom foutje, maar dat komt
1: goed. Nee, ben ik.
0: Ja, ja. Moet natuurlijk wel weten waar het is, anders is het ook een beetje...
1: Dat zou best handig zijn, ja.
0: Oké. Op zondag 31 mei staat de Houthallen, dus nu heb ik het wel bijgezet, in het teken van live muziek van Tommy Mason. Met bekende covers en rustige luistermuziek zorgt hij voor een ontspannen en gezellige sfeer. Bezoekers kunnen genieten van een drankje, een hapje en live muziek, terwijl ze gezellig bijpraten of een potje pingpong of dart spelen. Een ideale middag om samen met vrienden, familie of het gezin lekker te ontspannen. De middag vindt plaats van 3 tot 6 uur in de Houthallen in Oostschout.
1: Leuk.
2: Waar zijn de Houthallen?
1: Dus dat is toch die kanaal, toch?
0: Ja, ja. Dat is een leuke plaats, hoor.
1: Langs het kanaal.
2: Ja, ik weet niet waar het is, maar...
1: Ja, dat was een of ander bedrijf van zat en daar is het nou...
2: Waar Gavanitas geweest is?
1: Ja.
2: Oh, ja. Ja,
1: daar,
2: dat is leuk.
1: Toch?
2: Ja, leuk.
1: Ja, daar
2: leuk,
1: is het.
2: Leuke plek.
1: Tenminste, of ik zit daar benaast, maar volgens mij is het daar. de houthallen. Zoeken we ook
2: jongen,
1: op.
2: Jongen, jongen.
1: Hey. Wel, als jij gewoon doorgaat met jouw nummer, dan gaan wij zoeken naar de antwoorden.
2: Nou, is Oosterhout Insight, ja, ben je...
0: Ik ben klaar.
2: Oké, okay, nou, ja. Dan pak ik hem graag weer op. We openen deze lijst al met de saxofoon. En dan keren we gewoon naar terug. En met Kate Bush. Ja, Kate Bush heeft in 1978 het liedje The Saxophone Song opgenomen. En simpelweg een mooie ode aan de saxofoon. Kate Bush.

0: Guitar Man van Brett, 1972, van het gelijknamige album. Een van hun bekendste soft rock nummers. Wat gaat over een muzikant die van stad naar stad trekt met zijn gitaar en leeft voor zijn muziek. De zanger en songwriter David Gates, die schreef het nummer. De band ging een paar keer uit elkaar, maar kwam toch steeds weer bij elkaar. En ja, hun grootste hit schijnt te zijn Make It With You. Het zegt mij niks.
1: Ja, ik kon net zeggen, verklaar je me voor gek als ik zeg Brad.
0: Ja, ook
1: nog
0: dat.
1: Nooit van gehoord. Nee. Dit nummer wel.
0: Wel, hè? Als je het hoort, dan denk je, oh
1: de
0: ja.
1: De naam Brad als band?
0: Nee, precies. En ja, dingen zeg maar ook helemaal niks. Make It With You. Maar dat zal misschien ook zijn als we dat horen.
1: Gaan we wel beluisteren.
0: Even terugkomend op natuurlijk de Oosterhout Inside is.
2: Ja. Ik heb het inmiddels opgezocht. Het is in Arkenonk, Arkenonk 90. En dan is het de wijkcentrum Dommelbergen.
1: Kijk, ja. Voor de borstspelletjes.
2: Dus nogmaals,
1: voor
2: de borstspelletjes. Van 7 tot 10 uur op 28 mei.
0: Ja, nou, leuk hoor. En de houthallen die zijn dus inderdaad aan het Wilhelminakanaal.
1: Ja. Ja.
0: Ook nog even opgezocht.
2: Nou, we hebben dat ook weer.
0: Nou, ze zijn erbij. Geverifieerd. Hè?
1: Mooi.
0: Zeker.
1: Want ja, nu is toch wel een groot moment in deze uitzending. Want op welke uitzending zitten we nu? 54, 55, Katie, zoiets?
2: Nee, we zitten 53 volgens mij.
1: 53, jullie weten dat precies.
0: Ja.
1: Aflevering 53 en nog nooit, volgens mij, een nummertje van de zangeres van de naam erin.
0: Nou, dat weet ik wel zeker.
1: Oh, daar komen we heel stellig uit.
0: Ja.
1: En ook zoiets van, en terecht.
0: Nee, zeker niet. Het was wel een grootheid hoor.
1: Ja, dat mag je zeggen, Merische Vaas.
0: Ja, ja, absoluut.
1: Nou ja, als je natuurlijk hebt over muziekinstrumenten, zat ik te denken. Een mooie mandoline is niet te versmaden natuurlijk.
0: Dat bedoel ik.
1: Nou ja, en wie heeft er natuurlijk een fantastisch nummer van gemaakt? Is de zangeres zonder naam. Ja, speciaal voor jou ook wel. En Isa ook. Ik weet dat jij een groot liefhebber bent van het oeuvre van de zangeres zonder naam.
0: Weet jij überhaupt wie het is, Is?
2: Hij ze wel maar een beetje stangen.
0: Ja, ken jij zangeres?
2: Ik hou je natuurlijk helemaal niet van.
0: Nee, dat sowieso niet. Maar ken jij ze?
2: Nee.
0: Nee. Dan moet ik echt eens opzoeken.
1: Nou, dan moet je dit nu echt even goed luisteren.
0: Ja.
1: Mandoline in Nicosia, 1972. Zangeres zonder naam.

0: Ja, en terwijl wij nog even de laatste passen van onze cha-cha-cha doen naar Ralf, ga ik iets vertellen over een steel guitar en een glass of wine. Van uit 1962 komt dat nummertje alweer. En ik heb de versie van Paul Anka. Met deze versie met Ray Ellis en his orchestra erbij. Jij zegt, ik ken het van...
1: Ja, het is wat dat betreft jammer dat we niet live zijn natuurlijk. Want dan hadden we zeker nu tips gekregen en reacties. Volgens mij heeft onze eigen Tilburger John Spencer... heeft hier een Nederlandse versie van gehad.
0: Ja, zoeken we ook weer op. Ja. Dat zou goed kunnen, John Spencer. Wat een heerlijk, die vent. Ja, als je het over fout hebt. Jij hoeft niks meer te zeggen, hè? Met je zangeres zonder naam.
1: Ja,
0: en met,
1: goed,
0: Jasperina de Jong.
1: Jasperina de Jong.
0: Ja. Nee, dit nummer is echt wel geschreven door Paul.
1: Ja, nee, dat geloof ik. Die heeft al meerdere hits op zijn naam staan.
0: Ja, een van de meest bekende, toch wel My Way.
1: My Way, ja.
0: Toch? En Put Your Head on My Shoulder. En Lonely Boy.
1: Ja.
0: Allemaal zijn het.
1: Allemaal Paul Anka.
0: Ja.
1: En de steel guitar, hè? Jouw droominstrument hebben we net gehoord.
0: Ja, nou, ik ben ook echt gaan zoeken. Want we hadden natuurlijk allemaal verschillende instrumenten. Ik ben ook echt gaan zoeken op steel guitar. En toen moest ik echt wel doorzoeken van naar welke nummers. En
1: toen had je
0: eentje. Ja, ja, precies. Maar eentje is genoeg, toch?
1: Leuk. Ook uit de oude doos, dus 1962, zei je
0: oude
1: net.
0: Oude doos,
1: hè?
0: Ja.
1: Ook een klein beetje uit de oude doos, uit 1999. Toch alweer een stuk recenter, maar toch weer 27 jaar geleden, is het volgende nummer van Rowan Hazen, She Stole My Accordion. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar heb jij ook altijd afgevraagd, hoe kom je nou toch aan die naam Rowan Hazen? Wat betekent dat nou? Weet je dat?
0: Geen idee.
1: Enig idee.
0: Nee.
1: Nou, ik wist het ook niet. Ik heb het natuurlijk ook op internet gevonden.
0: Ja. En wat is het?
1: In die mannen komen uit Limburg, hè? Rowan Hazen, die band. En in dat dorp waar die mannen dan vandaan komen, was er in de 19e eeuw een karakteristieke dorpsgenoot, hadden zij.
0: Ja.
1: Karakteristieke inwoner. Geheten Christiaan Heren. Hazen, sorry.
0: Oh,
1: ja, maar soms kan ik mijn eigen handschrift niet lezen.
0: Nee, ik snap het verband al niet met
1: Christiaan Hazen.
0: Ja.
1: En dat is dus verbasterd tot in dat dialect wat daar gesproken wordt, Rowan Hazen.
0: Hoe
1: en dat
0: was
1: betekent
0: zijn voornaam?
1: Christiaan Hazen. Maar zijn bijnaam was Ruige Hazen.
0: Oh,
1: Ruige Hazen en dat wordt dan Rowan Hazen.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik kan het natuurlijk niet uitspreken zoals dat
0: Rowan Hazen.
1: Natuurlijk, maar...
0: Rowan Hazen. Stel maar.
1: Ja. Dat is natuurlijk een grootste hit geweest.
0: Ja.
1: Nu ga je dus horen, She Stole My Accordion. En daar wordt dus uiteraard accordeon ingespeeld.
0: Mm-hmm.
1: Door de accordeonist Flaco Jiménez. Rowan Hazen.

0: Me and My Guitar van Tom Dice, het nummertje waar hij in 2010 meedeed aan het Eurovisie Songfestival. Hij kwam uit voor België. Volgens mij praat hij gewoon Nederlands, een Vlaming volgens mij, want hij heeft ook meegedaan aan de Vlaamse versie van Idols.
1: Dus hoe is hij eindigd met het, op het Songfestival?
0: Op het Songfestival is hij zesde geworden. En het was voor
1: in de finale?
0: Voor België was het sowieso wat bijzonder dat ze doorgingen naar de finale. En ook nog
1: voor Nederland ook.
0: Ja, en eigenlijk, want het viel gewoon op, want je kent daar wel heel bombastisch, het Songfestival. En daar stond hij gewoon heel eenvoudig met alleen zijn stem en de akoestische gitaar stond hij op het podium. Ja, pakte er wel een hoop punten mee. Dus het nummertje zelf gaat over je onzeker voelen en dan steun vinden bij de muziek en je gitaar. Nou,
1: altijd
0: zo makkelijk kan het zijn. Ja, toch? Ja. Voor veel mensen wel, denk ik. Want de mooiste liedjes worden natuurlijk ook vaak geboren van iemand voelt zich ellendig. Ja, en die gaat een beetje te pingelen op zijn gitaar.
1: Dat is zo jaloersmakend, hè? Als je dan gewoon je gitaar kan pakken en dan gewoon dat lekker eens op die manier kan verwoorden. Door je gitaar gewoon.
0: Ja, jaloersmakend op, dat geldt dan niet toch voor jezelf een beetje kloot te voelen en dan op je gitaar.
1: Nee, maar wel dat toch? Je dan je gitaar kan pakken dat er dan iets fantastisch uitkomt.
0: Dat wel. Dat ik kan beter gelukkig zijn en geen muziekinstrument kunnen bespelen. Dat kan ook nog.
1: Je kan misschien ook gelukkig zijn en daar een mooi nummer over maken. Dat kan ook.
0: Dat kan ook. Dat is echt.
1: De meest mooie nummers worden vaak gemaakt inderdaad op.
0: Ja, is gewoon.
1: Depressies.
0: Is gewoon een feit. Ja,
1: dan krijg je dan creativiteit door.
0: Ja.
1: Weet je waar het tijd voor is?
0: Waar is tijd voor?
1: Voor ons leuke item.
2: Het is tijd voor de grabbelplaat.
1: De grabbelplaat, Katie, die natuurlijk.
0: Toch, ja, daar zitten we toch altijd weer iedere week op te wachten.
1: Daar is hij weer.
0: Ja, het wordt steeds leuker. Dit
1: wij zaten te praten en ondertussen ging Isa die sneakers dan naar de kast.
0: Ja. En dan wordt er echt zo gekeken, want kijk, ik zit natuurlijk met mijn rug dan naar Isa toe. Jij kijkt naar mij.
1: Ja, dus ik durf niet te kijken.
0: En dan was het echt zo van, Ralf, niet spieken.
1: Niet kijken, want Isa is heel streng. En terecht.
0: Ja, nou, ik dacht al twee keer vandaag dat we hem gehad hadden. Met Jo met de Banjo en met de zangeres van de naam. Maar wat ik er straks al zei, Isa, het kan niet erger volgens mij. Hè? Dus,
1: nou, Katie.
3: Nou, ik heb geen idee wat het is.
0: Oh, je weet niet wat het is?
3: Nee, we gaan gewoon kijken.
0: Zet hem maar aan.

0: Wat is er, Isa?
1: Het is eigenlijk echt een hele slechte fout.
2: Nou, wij zaten te denken of die man heeft een ontzettend lage stem.
0: Hij staat op 33. Ja, maar
2: mensen, even...
1: Ik vind het wel grappig.
2: Isa is nog zo jong. Dat kun je er echt niet kwalijk nemen.
0: Nee, die weet niet eens wat een pick-up is.
2: 33 toeren, 45 toeren.
0: Maar goed, hoe komen ze hier nou achter?
2: Nou, ik zei tegen Isa van, heb je hem wel op de juiste snelheid staan?
0: Ik zit echt met mijn koptelefoon op te luisteren. Wat de fuck is dit?
2: Barry White, die heeft een donkere stem. Maar dit, dit was nog een... Maar er gaat een... Hij gaat opnieuw ingestart worden.
0: Ze heeft zelf heel veel lol nu.
2: Ja, is toch leuk.
1: Ja, ik vind het wel humor.
0: En dan zo meteen wel herkennen.
2: Wij zaten echt zo te kijken van, oké. Oh, die stem.
1: Zullen we het nog een keer gaan proberen?
2: Ja hoor, zeker.
1: Klein verschilletje.

0: Ja. Ja. Zelfs op de juiste snelheid kwamen we er nog niet achter.
1: Het klonk ook wel wat beter, hè?
2: Hij klonk een stuk beter. Ja, ik vind dit hilarisch
1: stem,
2: natuurlijk. Hè?
1: Ja, ik ook.
0: Ik zei net van ja, dan ben ik aan het luisteren naar de muziek en dan gaan de raderen
2: draaien. Ja, dan kan je het niet op een ander nummer komen.
0: Het is jaren 80. Daar waren we het over eens.
2: Ik heb opgeschreven 87. Het nummer heet Everybody Had Fun Tonight, denk ik. Ja, dus ik weet niet of we daarmee goed zitten, Isa. Dat denk jij al welk jaar?
0: Die stem deed me heel erg denken aan een Engelse band of een Engels duo die een grote hit hebben gehad waar ik nu niet op kan komen. En ik dacht dat ze iets van ABC heette of zo.
2: Ik denk dat het een grotere band is. Geen duo.
0: Isa, verlos ons.
2: Uit welk jaar?
1: 1986.
0: Ja.
2: Nou, dus een jaartje zit ik ernaast. Ja. Oké. Okay.
1: Titel is Everybody Have Fun Tonight. Dus nou, jullie ook.
0: Oké. Hey. Dan komt ie.
1: En het liedje is van een Britse band genaamd Wang Chung.
2: Hoe?
0: Nee.
2: Wang Chung?
1: Ja, nou ja.
2: Van de Chinees.
0: Maxime? Heb je het singeltje? Heb je de hoes?
2: Hoe schrijf je het?
1: Ga maar eens even kijken.
2: Oh, Wang Chung.
0: Wang Chung.
2: Zeg maar helemaal niks.
1: Ja, het is een Britse band. Momenteel bestaande uit Nick Feldman en Jack Hughes.
0: Wang en Chung.
1: Lach jij maar uit?
2: Nee, ik lach er al
0: Nee, we zitten hier. Kijk, hier staan de foto's van de
2: heren. Ja, Ralf, is naar mij zo uit te beelden welke mannen het zijn. Ja.
0: Nog nooit van gehoord.
2: Nog nooit. Nee.
0: We zaten met de titel goed. We zaten met het jaartal. Nou
2: ook vond ik ook goed, heel goed. Zeker.
0: Wang en Chung. Nee.
1: Ja.
2: Maar dat lijkt er hartstikke Chinees. Dus,
1: dat zijn ze nu, denk ik. Nou,
2: Oesh.
0: We zijn niet dames, 40 jaar naar dato, hè? 40 jaar.
2: Ja, oké. Nou, vooruit aan Ralf. Ja.
0: Leuk, Isa. Dank je wel weer.
2: Ja, het was een leuke toevoeging. Vooral in de juiste toerental.
1: Het is altijd echt het eerste wat ik normaal gesproken doe, maar
2: Ja, nee, ik kan het wel eens vergeten, hè? Het blijft ook nog steeds voor jou een bijzonder ding, natuurlijk, zo'n plaatsspeler.
0: Zullen wij eens...
2: Ralf, volgens mij ben jij hem.
0: Dat denk ik ook. Ja. Zullen wij eens doorgaan met de Beatles?
2: Dat denk ik ook.
0: Dat denk ik ook. Zullen wij eens doorgaan met de Beatles?
2: Dan mag je.
0: Dames, When My Guitar Gently Weeps.
2: Ja.
0: Dan weet
2: ik het mooi van mijn gejat, jongen. Die had ik ook op mijn lijstje.
0: Ja, ik denk, ja, ho. Dat is de mijne. Dat is de mijne. Geschreven door George Harrison.
2: Ja, Merry Christmas.
0: Dus een keer niet door Paul McCartney of door John Lennon. Nee. George Harrison. Nou, die kon er ook wat van.
2: Oh.
0: Ik had net al bij Mr. Tambourine Man, Rolling Stone Magazine, hè, dat hoog gewaardeerd werd. Ja, ik ga er even goed voor zitten. Dat zie je goed.
2: Maar dat deed je echt heel erg. Je vertraging, jouw knie omhoog.
0: Ja, het is later op de avond. Ja, ben niet meer zo snel.
2: Zag je dat? Dat ging echt... Ja, ga door.
0: Dit nummer, When My Guitar Gently Weeps, is door Rolling Stone Magazine op plaats 135 gezet. Hè? 135 van de top 500 beste nummers aller tijden. En dan komt hij op nummer 7 van de 100 beste gitaarnummers aller tijden.
2: Hey. Is dat
0: toch?
2: Ja.
0: When My Guitar Gently Weeps.

0: Zo.
1: Zo.
0: In één keer was het afgelopen.
1: Goedemorgen. Ja, nou, ik ken heel het nummer niet, maar ik vind het hartstikke leuk. En vooral, ik had inderdaad al gehoord dat op het eind schijnt je echt flink los te gaan. Nou, dat ging het hier ook. Dit was World's Smallest Violin van AGR. AGR, dat staat weer voor Adam, Jack en Ryan Matt. Dus
0: zou het goed doen op het Eurovisie Songfestival, dit nummer, denk ik.
1: Ja.
0: Doet me eraan denken op een of andere manier.
1: Ja, zou goed kunnen.
0: Ja.
1: Hun album heet Orchestra, daar staat het nummertje op. Ja, een heel vrolijk en druk nummer, maar het gaat eigenlijk over onzekerheid en stress. Dus dat is wel heel tegenstrijdig. Doen alsof je medelijden hebt met iemands hele kleine probleempjes. Ik ken het dus ook verder niet, maar het schijnt echt mega populair te zijn geworden door TikTok, dat daarop gebruikt is. Ik kijk dan bij Isa. Klopt dat, Isa?
2: Ja, ja? Nou, daar ken ik het van.
1: Oké, okay. Ja. Dat werd dan onder bepaalde filmpjes gebruikt of zo? Of,
2: ja, ik weet niet precies meer wat, maar wel dat stukje dat het dan steeds sneller gaat.
1: Daar gebruikt ze ergens voor.
2: Ja.
1: Oké, okay. Nou goed, ik vond het een leuke. En het was natuurlijk een viool in de titel.
0: Ja, ik zit al te kijken, die hadden we nog niet gehad.
1: Nee,
0: hè?
1: Nee, daarom. Zo kwam ik ook bij het nummer.
0: Nou ja, weet je welk instrument we ook al niet gehad hebben?
1: Vertel.
0: Drumstel.
1: Wauw.
0: De drums.
1: Die hebben we niet gehad.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Kijk even naar de lijst.
1: Ja, daar ben ik hartstikke gelijk in, jongen.
0: Even spieken.
1: Ja.
0: Nee, inderdaad.
1: Nee,
0: de drums.
1: Niet gehad.
0: Nou, laat ik daar dan net ontzettend mooi nummertje voor gevonden hebben.
1: Ja.
0: Het is van de Stone Roses. Ik dacht, Stone Roses.
1: Stones?
0: Geen idee. Ja, ja, wie zijn dat?
1: Nee.
0: Het is een nummer uit 1989.
1: Ik ken dat nummer ook niet.
0: Ja. Dus het schijnt het is een Engelse band.
1: Ja.
0: En het schijnt een voorbeeld voor Oasis te zijn geweest. Oasis, Noel Gallagher was er jaloers op.
1: Oh.
0: Want hij zei, eigenlijk waren zij veel beter dan wij ooit geweest zijn. Nou, dat
1: vind
0: zegt,
1: je ook?
0: Ja, ik ken alleen dit nummer nu, wat ik nu ga aantonen. Verder, ik vind Oasis, ja.
1: Ja.
0: Ja, mooie nummers,
1: ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Ja. De Stone Roses met She Bangs the Drums.

0: Brenda Russell met Piano in the Dark, nummertje uit 1988. Een lekkere mix van soul, jazz en pop. En gelijk ook ons laatste nummer van deze uitzending. En ik hoor in één keer een nummer. Waar is het nou ook weer van? Van Inside? Of
1: van de Inside.
2: Ja, dus de tune van
0: ja,
2: de Inside.
0: Ja, toch? Van Inside. Nou, ik ga niet de Inside doen. Daar heb ik geen zin in.
2: Doe nog een Inside, kun je uitschelen.
0: Ja, ik zou niks weten wat ik moet vertellen
1: ik
0: over
1: Oosterhout.
0: Ah, daar is hij weer. Zeker. Nou, lieve luisteraars. Van sax tot banjo. Van piano tot gitaar. Het blijkt maar weer dat muziek niet alleen in noten zit. Maar ook soms gewoon in de titel van een liedje. En wat kunnen instrumenten toch bijzonder zijn. Hè? Een piano kan lekker melancholisch klinken. Een saxofoon sexy. Een banjo vrolijk en wat chaotisch. En een viool dramatisch. En de gitaar, nou, die kan eigenlijk alles. Die kan lief, verdrietig, stoer, romantisch. Wij vonden het een...
3: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
4: De Wereldgezondheidsorganisatie

0: De organisatie meldt dat er nog een geval is van het Hantavirus in Nederland. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip Hondius, waar het virus uitbrak. Dat schip is vanuit Turkije teruggekomen en geïsoleerd voor behandeling. Op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn 4 tenten van het Rode Kruis neergezet. De tenten zijn bedoeld als beschutting tegen de zon, niet om in te slapen, laat een woordvoerder weten. Er werden vanmiddag namen omgeroepen van ongeveer 20 mensen die daarna het terrein van het aanmeldcentrum opliepen. Of er plek voor hen is vrijgekomen, wilde een medewerker niet zeggen. De Oekraïense president Zelensky komt naar de NAVO-top over 6 weken in Ankara. Dat meldt NAVO-topman Mark Rutte. Hij heeft Zelensky uitgenodigd en hij zal er zijn, laat hij weten. Waarschijnlijk zal Zelensky niet aanwezig zijn bij een vergadering van NAVO-leiders. En ontloopt hij zo waarschijnlijk de Amerikaanse president Trump. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur naar

doen poezen van die heren dingen. Dat heeft zo'n vogeltje toch niet verdiend. Ik zou mij niet erbij.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet

voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Nu moet u eens even luisteren naar wat onze landbouwkundig u vertellen kan. En dat voor alle kippenhouders van belang is. Zowel voor dengene die een paar kippetjes erop nahoudt, als voor hem die zijn bestaan erin vinden moet. Bij al die mensen is het wachtwoord eieren. De kippen moeten eieren leggen. Hoe verkrijgt men nu veel, zware, lekker smakende eieren? Daarop is maar één antwoord. Poeder de kippen met kalfees ochtendvoer, tok tok. Dat ochtendvoer bevat alles wat voor een kip nodig is. Tok tok houdt de kippen gezond, sterk en levenskrachtig. Het stelt ze in staat tot hoge productie, ook in den winter, als de eieren duur zijn. Tok tok kippen leggen veel, zware en lekker smakende eieren. Na de langdurige proefnemingen waren wij van de beste kwaliteiten van Tok Tok overtuigd. Nu hebben de gebruikers onze overtuiging bevestigd en allen roepen om strijd. Kalfees Tok Tok is het ochtendvoer bij uitnemendheid. De kippen zijn er dol op. De kippenhouder is voortdurend in zijn schik. Wie nooit eieren wilde eten, grijpt met graagte naar een Tok Tok ei. Tok Tok maakt tevreden kippen. Tok Tok maakt tevreden mensen en brengt geld in het laadje. Wilt ge ook van die voordelen genieten? Wel nu, koop dan nog heden Tok Tok. Gij deelt dan reeds morgen in de grote successen die dat prachtige ochtendvoer u verzekert. Heeft u dus goed gehoord? Kalfees Tok Tok is het ochtendvoer bij uitnemendheid. Kalfees Tok Tok, veel eieren in het hok. En luister nu naar het lied dat onze kippen u toezingen.
1: Was maar een doodgewone kippen, dat is geen malligheidje. Lei onder dwang met tegenzin, zo om de week een eitje. Totdat een vreselijke angst

mensen op een spoor. Ik snap nog niet hoe zoiets bestaat, maar ik werd een eieren automaat. Tok, tok, tok, tok.

grote oude trouwaan, die staat zich te vermaken. Hij zegt, dit voer staat bovenaan en krijgt het van de daken. Beweert als ik goed vliegen kon en schudt hem met zijn flanken. Dan vloog naar Delft om daar Calvé persoonlijk te bedanken. Wel hij zijn vleugels trots ontplooit, kwijt heel wij blij voor tien. Ik heb jullie en de baas hier nooit zo vrolijk nog gezien. Ik zweer nu bij Dok Dok, geen ander voer komt meer in het hok.

0: Het is zo vreemd, ik weet niet wat me overkomt vandaag. Het is alsof ik je weer zie voor de allereerste keer.
1: Alweer gepraat, nog meer gepraat, alleen gepraat.
0: Ik weet niet hoe ik het je moet zeggen.

0: een zweepje.
1: Magisch gepraat, tragisch gepraat, dat nergens op slaat.
0: Niemand slaat zijn eigen kind alleen. Jij bent mijn enige verdriet en mijn enige hoop.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: ProRail krijgt een boete van bijna 3 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur. Volgens staatssecretaris Bertram waren er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor. Het ging om 586 zogenoemde impactvolle storingen en dat is ruim boven de afgesproken norm. ProRail moet nu maatregelen nemen bij slechte sporen en kwetsbare bovenleidingen om nieuwe vertragingen te voorkomen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië roepen Israël op te stoppen met nieuwe nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de landen neemt het geweld daar toe en raakt een vredesoplossing verder uit beeld. Ook zouden de nederzettingen in strijd zijn met het internationaal recht. Israël zou het beleid nu moeten terugschroeven om verdere spanningen te voorkomen. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen met een mogelijke ebola-infectie. Volgens het RIVM gaat het om een lage verdenking, maar de patiënt ligt uit voorzorg op een speciale afdeling voor ernstige infectieziekten. Artsen doen nu onderzoek om vast te stellen of het daadwerkelijk om ebola gaat. Voor bezoekers en medewerkers zou er geen extra risico zijn. En in De Bilt is vandaag voor het eerst dit jaar de grens van 25 graden bereikt. Daarmee is de eerste officiële zomerse dag van 2026 een feit. Volgens meteorologen komt die zomerse temperatuur ongeveer een week later dan gebruikelijk. Ook de komende dagen blijft het warm. Met zaterdag lokaal zelfs kans op 30 graden in het binnenland. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Het kabinet wil de regels rond ambtsdelicten van ministers en kamerleden aanpassen. De nieuwe wetsvoorstellen moeten ervoor zorgen dat onderzoeken en vervolging minder politiek gevoelig worden. Zo zou de beslissing over vervolging straks niet meer bij de regering of Tweede Kamer liggen, maar bij de procureur-generaal van de Hoge Raad. Daarmee moet de procedure onafhankelijker en duidelijker worden. Volgens minister Rubio hebben de Verenigde Staten nog geen NAVO-hulp ingeroepen rond de straat van Hormuz. Tijdens overleg met NAVO-bondgenoten in Zweden zei hij wel dat de Amerikanen werken aan alternatieve plannen als Iran de belangrijke zeeroute gesloten houdt. Europese landen zouden bereid zijn te helpen als dat nodig wordt. ProRail krijgt een boete van bijna 3 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur. Volgens staatssecretaris Bertram waren er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor. Het ging om 586 zogenoemde impactvolle storingen en dat is ruim boven de afgesproken norm. ProRail moet nu maatregelen nemen bij slechte sporen en kwetsbare bovenleidingen om nieuwe vertragingen te voorkomen. En in het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen met een mogelijke ebola-infectie. Volgens het RIVM gaat het om een lage verdenking, maar de patiënt ligt uit voorzorg op een speciale afdeling voor ernstige infectieziekten. Artsen doen nu onderzoek om vast te stellen of het daadwerkelijk om ebola gaat. Voor bezoekers en medewerkers zou er geen extra risico zijn. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag.

0: Ja, en hartelijk welkom bij weer een spiksplinter nieuwe aflevering van Kate met Ralf. En zoals altijd, ik begin altijd even formeel met ons te introduceren. Naar wie luisteren jullie eigenlijk? Welk trio is er aan het werk? Zoals altijd, ik ben Ralf. Tegenover mij zit
1: Katie.
0: En tegenover ons allebei zit
2: Isa.
0: Isa.
1: Goedemorgen.
2: Ja. Goedemorgen.
1: Dat is niet waar.
0: Nou, zo beginnen we natuurlijk altijd. Ja. Maar we hebben gezegd, we gaan eerlijk zijn.
1: Zeker.
0: Het is eigenlijk 's avonds.
1: Ja.
0: Ja, het is nog een
1: dinsdagavond.
0: Beetje, dinsdagavond. Het is nog een beetje licht. Het licht in de studio is aan. Dat is heel gezellig.
1: Ja.
0: Ik krijg een beetje zo'n kerstgevoel.
1: Ja, dat zijn we net ook al toen we binnenkwamen.
0: Van een paar maanden geleden. Maar omdat we aanstaande donderdag niet live kunnen... Ja, zitten we nu in de studio om een opname te maken.
1: Sorry, mijn schuld.
0: Af
1: en toe moet ik ook eens een keertje werken.
0: Er moet ook nog gewerkt worden.
1: En geleerd worden. Dus ja, ik moet donderdag, kan er niet onderuit. Maar we wilden toch graag weer een leuke uitzending in plaats van een herhaling. Dus daarom zijn we vandaag aan het opnemen.
0: Zodat hij er donderdag mooi in kan.
1: Precies. Dus dat, ja, helaas voor jullie luisteraars. Jullie kunnen dan niet reageren.
0: Oh,
1: zoals het, het is altijd hartstikke gezellig. Hè, dat alle appjes en zo die binnenkomen. Dus,
0: ja, we dachten we gaan open kaart spelen. Doe niet alsof.
1: Vind ik.
0: Het is zoals het is.
1: Toch?
0: En deze week, ja, weer een leuk thema. Elke week verzinnen we natuurlijk een thema.
1: Ja.
0: Dat is duidelijk natuurlijk. En nu dachten we, laten we eens kijken hoeveel nummers wij kunnen verzinnen. Of we een 2 uur durende playlist kunnen maken van liedjes die over muziekinstrumenten gaan.
1: Ja.
0: Want ja, Katie, zonder muziekinstrumenten, geen liedjes toch?
1: Geen muziek.
0: Ik bedoel, je kan met de synthesizer en computer tegenwoordig een heel eind komen.
1: Ja.
0: En AI heb ik net al gehoord.
1: Ja.
0: Maar toch ouderwetse muziekinstrumenten.
1: Of a cappella.
0: Of a cappella.
1: Zou ook nog kunnen. Wordt ook saai als alleen maar dat zou zijn.
0: Ja, dat is waar. Dus muziekinstrumenten maken toch echt wel iets heel moois altijd.
1: En toen zei je vorige week, oh, die zijn er zat.
0: En dat viel toch tegen.
1: Dat viel echt tegen.
0: Ja, dat viel tegen.
1: Ja.
0: We zeiden het net ook, als je dan zoekt op piano, liedjes over piano, dan krijg je heel veel hits, maar allemaal ook veel pianomuziek om te spelen op de piano.
1: Ja.
0: Nou, daar zijn we dan dus natuurlijk minder in geïnteresseerd. Maar uiteindelijk hebben we toch weer een hele mooie lijst kunnen samenstellen.
1: Het is gelukt.
0: De komende 2 uur weer aantal mooie nummers. Ik kijk even met een schuin oog hoor. We hebben gitaar, we hebben saxofoon, we hebben trompet, we hebben accordeon. Nou, alles komt voorbij.
1: Ja.
0: En de officiële titel, ja, die mag ik natuurlijk elke week weer onthullen.
1: Nee, want dat doet Isa, die is daar dagen mee bezig natuurlijk. Om,
0: daarom, dus die wil ik niet voorbij laten gaan. Komt die? Van piano tot trompet, een playlist vol met instrumenten.
1: Ja.
0: Mooi, hè?
1: En dan vooral, moeten we wel even zeggen, voor degene die ons misschien nog niet volgen op Facebook en Insta, dat moet je echt gaan doen, want die afbeeldingen, die worden met de week leuker natuurlijk.
0: Echt, hè?
1: Ja.
0: Ja, ook dankzij Isa.
1: We zien er echt zo goed uit op die...
2: Steeds aan het verbeteren met een beetje meer echt wat jullie...
1: Dat is echt op ons lijken. Ja. Ik ben ook waanzinnig jaloers op het lijntje wat ik heb iedere keer op die foto's.
0: Ja, Isa dus, maakt elke week weer iets heel moois van.
1: Ilse, die zei toch vorige week tegen mij van... wat heb jij trouwens een knappe neef?
0: Zei ze dat?
1: Ja.
0: Wow.
1: En toen heb ik jou een foto gestuurd van... nou, dit is je in het echt. Ja, en toen vond ze het nog steeds. Dus het heeft niks te maken, zie je wel, met die...
0: Dus er was geen tegenvaller?
1: Nee.
0: Oké, kijk.
1: Ik denk, ik ga het toch even met je delen.
0: Zo, we hebben er weer een fan bij.
1: Dat bedoel ik.
0: Heel goed. Katie, waar openden we mee eigenlijk?
1: Wij openden met het instrument saxofoon onder de titel Sex. En dat is een nummer uit 2015 van Fleur East. Fleur. Ik vind Fleur echt zo'n Nederlandse naam.
0: Ja, dan denk je, daar komt Fleur Jansen of zo.
1: Ja,
0: of
1: precies. Ja, en ze komt uit Engeland. Dus hoe spreek je daar aan? Is er gewoon Fleur? Fleur East in het Engels?
0: Ik.
1: Geen idee.
0: Fleur. Dus,
1: zij heeft meegedaan aan de X-Factor in Engeland. En daarna heeft ze dit nummer uitgebracht. En dat zorgde echt voor haar grote doorbraak. Staat ook op haar album Love, Sex and Flashbacks.
0: Zo.
1: En als seks ook weer met... het instrument. Ze schreef ook mee aan dit nummer. En dit kwam zelfs, en dat schijnt dan toch wel bijzonder te zijn. Ik moet Isa daar even voor aankijken. Op de game Just Dance Unlimited. Er is toch zo'n game, denk ik, van de PlayStation of de Wii of de Nintendo.
0: Just Dance.
2: Just Dance is de Switch.
1: Oh, de Switch. Oké. Okay. Ja, dat zal allemaal.
2: Nee, trouwens, dat is niet waar. Ze hebben we op allerlei platforms.
1: Oké, okay, maar dat is in ieder geval een game, hè? En dan kun je dan op meedansen.
2: Op meedansen, ja. Ja.
0: Met liedjes. Oh, daar zit het nummer.
1: En daar is zij ook op geplaatst. En schijnbaar doe je het dan toch wel heel goed als je daarvoor gebruikt wordt.
0: Ja, kan me voorstellen.
1: Dus dat was de opening.
0: Nou, fijne opening.
1: Ja.
0: Nou ja, toen ik bezig was met het voorbereiden van deze lijst, toen moest ik natuurlijk ook aan mijn vriendin Frederike, moet ik af en toe een tipje van de sluier oplichten, want die is altijd ontzettend nieuwsgierig. Wat gaan jullie doen voor thema? Nou... En dan soms zeg ik, je gaat maar gewoon luisteren. En soms dan deel ik het wel. En toen zei ik dus muziekinstrumenten. En toen zei ze, muziekinstrumenten, dan moet je me beloven dat het volgende nummer er absoluut op komt.
1: Ja.
0: Want Frederike is een Bon Jovi fan.
1: Ja.
0: En dit nummer staat heel erg hoog op haar lijstje. Ik heb er verder ook geen tekst bij. Dus
1: hoeft
0: we gaan...
1: niet bij dit nummer. Hoeft niet. Nee.
0: Laat de Bon Jovi zelf maar het woord voeren.
1: Ja.
0: My guitar lies bleeding in my arms.

0: Piano Man van Billy Joel uit 1973. Wat vind jij nou van dit nummer?
1: Fantastisch.
0: Echt?
1: Ja.
0: Okay. Jij niet? Ik vind het, ja. Of het is gewoon dat het allemaal te veel gedraaid is.
2: Te veel gedraaid, dat
0: zou kunnen.
1: Net Bohemian Rhapsody.
2: Ja.
0: Ja, maar die vind ik dan weer wel. Ja, zet ik ook zomaar niet op. En dat vind ik dan, ja, dat vind ik wel echt een dijk van een nummer.
1: Dit nummer staat natuurlijk elk jaar super hoog op tot 2000.
0: Ja,
1: die is maar ook altijd. Ik heb het al vaker gezegd, Hotel California ook. Ja. Dat begrijp ik dan minder. Maar dit nummer, ja.
0: Ja, sorry.
1: Nou, smaken verschillen.
0: Maar goed,
1: hey,
0: prima. Piano in de titel, dus hij moest erbij.
1: Zo.
0: Ja, het werd wel voor hem echt zijn, toch wel echt zijn doorbraak, hè?
1: Hij is ook een geweldig pianist, hè?
0: Ja, zeker, absoluut. Het is ook een beetje gebaseerd op zijn eigen leven, hè? Want hij speelde altijd in een bar als pianist om wat centjes bij te verdienen. Dat was begin jaren 70 in Los Angeles. En hij gebruikte daar de naam Bill Martin.
1: Ja, is toch geweldig.
0: Ja, ja zeker. Ja.
1: Kun je ander nu zeggen van, ja, die Billy Joel, die heb ik nog op zo'n barpianissie heb ik nog zien spelen. Die
0: zag ik elke week in de kroeg. En de tekst is ook een beetje op de, ja, zijn ervaringen in de bar, zeg maar. Daar zijn ze een beetje op gebaseerd. Want bijvoorbeeld John at the Bar, wat in het nummer voorkomt, dat was een barkeeper. En Paul, de real estate novelist, dat was een vaste klant die schrijver wilde worden. Dus, en de mondharmonica, die speelde die zelf natuurlijk.
1: Ja, geweldig. Ja, ik denk als je barpianist bent en zo'n kroeg, ja, je komt de halve wereld trekt daarin voorbij.
0: Ja.
1: Alle types, alle wereldproblematiek wordt daar besproken.
0: Wel heel
1: gezellig.
0: Hoor.
1: Ja, heel gezellig.
0: Ja.
1: Bruine kroeg, ik hou er ook van. Jij toch ook, Katie?
0: Ja, zeker.
1: Over muziekinstrumenten gesproken, dames. Aan welke instrumenten hebben jullie je gewaagd ooit in het leven?
0: Ik aan keyboard en gitaar. Ik zit even na te denken. Ja, dat was het. Ja, en een mondharmonicaatje vind ik zo leuk.
1: Ja, daar heb ik het een keer over gehad. Ja, vind je leuk, hè?
0: Ja, vind ik echt heel
1: leuk. Heb je nou de cursus gedaan?
0: Welke cursus?
1: Een workshop, les.
0: Nee. Oh nee, daar had jij een keer dingen van, weet je nog?
1: Ja, dat lijkt me echt wat voor jou.
0: Ja, nou, die wil ik echt nog wel eens een keer. Want ik denk, hoe moeilijk kan het zijn?
1: Wow.
0: Dat valt best tegen.
1: Ja, dat valt best tegen. Ja.
0: Blazen, zuigen, alles tegelijk. Ja. Ik vind het een ding. Ik denk dat ik er dan ben. Ja, want zingen, dat is niet echt een instrument natuurlijk. Ja, een microfoontje.
1: Oh, ja.
0: Maar, nee, dat doe ik dan natuurlijk wel. En ik zou heel graag, maar ik wil zoveel dingen heel graag, steelgitaar.
1: Steelgitaar?
0: Ja.
1: Dat is zo'n liggende, toch?
0: Zo'n liggende.
1: Met een soort van plectrum of zo.
0: Ja, dan heb je van die ijzeren dingetjes aan je vingers.
1: Ja.
0: En ja, maar je zit ook met pedalen. Weet ik het. Het schijnt ook best ingewikkeld te zijn, maar dan vind ik toch zo'n waanzinnig geluid.
1: Dat is echt country, hè? Dat is echt Amerikaans.
0: Echt country. Ja,
1: is mooi.
0: Maar ik kijk even tegenover me naar dochter Lief.
1: Isa.
0: Want die heeft wel meer gedaan.
2: Ik heb wel meegedaan inderdaad, maar het is allemaal een beetje halve bak, hè?
0: Ja, het is zo jammer, want je kan alles, maar je gaat nergens meer door.
2: Nou, ik heb drummen heb ik gedaan.
1: Ook gaaf.
2: Saxofoon. Gitaar. En piano.
0: En je kon het allemaal.
1: Ja, dat heb ik jou wel eens horen vertellen. Van dan kan ze in no time best een leuk niveau.
0: Ja, want zij. Kijk, want normaal gesproken, als jij bijvoorbeeld een sax. Dat schijnt echt wel heel lang te duren voordat je daar een beetje een geluid uit krijgt. Nou, zij speelt gelijk binnen een paar dagen. Speelt ze echt al wat riddeltjes weg, zeg maar.
1: Okay,
0: dus.
1: Kijk,
0: en een sax. Daar kan ik me nog. Is ook vrij lastig om dat thuis. In verband met de buren en zo.
2: Ja, dat was wel een dingetje natuurlijk.
0: Ja. Maar verder, je hebt ook nou een digitale piano. En je kan het allemaal.
2: Ja, maar dan gaat het toch niet. Bij mij moet het op een bepaalde manier. Het moet op een gegeven moment gewoon lukken. En als het dan niet lukt, dan ben ik er klaar mee.
0: Ja. Ja,
2: ik
0: maar
2: heb het geduld aan niet voor.
0: Jij wil Jimi Hendrix binnen 3 weken zijn. Ja, dat lukt niet, zeg maar.
1: Ja, dat is het, hè?
0: Ja.
1: Je ziet natuurlijk die geweldige voorbeelden allemaal. En,
2: ja.
1: En dus bij, denk ik, heel veel beginnende muzici is dat zo. Dan op een gegeven moment dan stijg je in niveau. Ja, dan komt er een doodpunt.
0: Ja.
1: En dan moet je eigenlijk doorzetten en uren maken. Ja, en dat kan dan niet. Of je hebt daar geen zin in. Of je ziet daar geen progressie. Ja, dan verlies je eigenlijk een beetje de drive. Geldt voor mij precies hetzelfde.
0: Hoe is het met jouw piano ervaring?
1: Nou ja, precies hetzelfde.
0: Wat heb jij meer gedaan dan piano?
1: Nou, ik heb een oud gitaartje. Een akoestische gitaar thuis liggen. Maar dat werkt niet. Dus daar ben ik al vrij snel mee gestopt.
0: Piano. Wat spelen lukte niet?
1: Nou, dat klinkt misschien heel raar. Maar mijn nagels, die zijn absoluut niet geschikt om akkoorden te pakken. Dat klinkt heel raar wat ik nu zeg.
0: Maar je pakt ze toch niet meer in je nagels?
1: Jawel. Zeker. Nee, je pakt ze met de bovenkant van
0: je vingertoppen.
1: Ja. Maar mijn nagels, hoe kort ik ze ook knip, is heel raar praatje nu op de radio, maar goed, jij vraagt erom.
0: Ja.
1: Die komen altijd boven mijn vingertopjes uit.
0: Echt?
1: Ja. Dat is gewoon genetisch.
0: Oh.
1: Dus als ik dus de akkoorden pak, nou ja. Jullie weten waar ik het over heb,
0: ja.
1: Dan
0: ja.
1: Blijf je toch altijd zo'n rotgeluid ja. Houden, omdat je ze nooit echt goed in kan
0: klopt.
1: Drukken. Ja. Ik kan dus ook, als ik piano speel, hoor je altijd tikken. Hoe kort ik mijn nagels ja. op knip. Ja, dat is gewoon...
0: Raar.
1: Raar, hè? Raar, ja. Rare vingers die rollen.
0: Ja, en ik ga nou opletten. Ik zie het nou ook inderdaad.
1: Je ziet het, hè?
0: Ja. Echt, luisteraars, ben blij ja. Dat het radio
1: kijk, hoor je,
0: is.
1: Dan hoor je dit. Nou, maar al met al hebben we toch best wel veel muzikale
0: een beetje dat
1: bagage.
0: Dierlijke is dat.
1: Dat dierlijke?
0: Ja, van die nagels.
1: Zo.
0: Zo Hans zeggen. Okay.
1: Maar superleuk, als ik even voor mezelf spreek, ja. Om een instrument te leren. Maar ja, mensen, wat kost het veel? Ja. Tijd hè, en inspanning. Ja, dat is gewoon zo. Je moet uren maken. En dat is...
0: Eigenlijk moet je gewoon één instrumentje kunnen spelen. Dat is wel heel erg.
1: En ik denk als kind al beginnen.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, ja.
1: Maar goed.
0: Harp lijkt me ook mooi.
1: Ja, heel mooi.
0: Ja, ja. Maar goed. Het waren
1: Nou, harp heb ik niet voor je in het volgende nummer. Maar wel een heleboel andere. Maar dat zul je zo wel gaan horen.
0: Ja.
1: Ik dacht, als we het hebben over muziekinstrumenten, dan moet natuurlijk Jo met de banjo.
0: Zeker.
1: Dus ik zet op de lijst Jo met de banjo. Krijg ik een opmerking van Isa van ja, Jo met de banjo. Ik kan hem niet vinden. Welk nummer is dat? Ik denk, ja, Jo met de banjo. Oh ja, het is de Wandelclub natuurlijk. Dat nummer heet de Wandelclub. Dus ja, strikt genomen... Hoort hij er misschien deze week eigenlijk niet bij, maar toch ook gewoon wel.
0: Ja, maar ik denk dat meer mensen het nummer kennen als Jo met de banjo dan als de Wandelclub.
1: Ja, Jo met de banjo. Weet je trouwens dat dit nummer geschreven is door Toon Hermans?
0: Oh, echt?
1: 1959 heeft hij het geschreven voor zijn eerste en enige film die hij gemaakt heeft, waarin hij zelf ook acteerde. Namelijk, en dan moet ik even kijken dat ik het goed uitspreek, Moutarde van Son aan Zee. Moutarde van Son aan Zee, een komische film.
0: Ja.
1: Daar had hij dit nummer voor geschreven. Het is verder een grote flop geworden. Het nummer is later door een aantal mensen nog uitgevoerd. De bekendste is misschien wel van Sugar Lee Hooper natuurlijk.
0: Ja, die ken
1: uit
0: ik
1: de
0: alleen.
1: Jaren 90.
0: Ja.
1: Maar wij gaan luisteren naar Jasperina de Jong, want die heeft hem in 1967 al op de plaats gezet.
0: Echt heel benieuwd.
1: De Wandelclub.

0: Zo. Nou, van ons drieën was er één iemand die hem wel heel leuk vond.
1: Ja. Ja.
0: Die zit tegenover mij. Nee, wij willen niemand wat voor het hoofd stoten, maar dit is... Ja,
2: dit kan niet.
0: Dit was even doorbijten.
1: Ja.
0: Ja, misschien had ik
1: behoorlijk, ja.
0: Ja, die van Sugar Lee Hooper is natuurlijk net even nog wat flitsender. Is ook een heel stuk nieuwer. En Jasperina de Jong is natuurlijk ook meer een musical zangeres. En dan krijg je dit.
2: Ja. Ik vind het wel heel leuk dat jij dit hebt uitgezocht. Want
0: ja, toch?
2: Jij zit echt met zo'n...
0: Hey, luister.
2: Je zit met zo'n lach op je gezicht van...
0: Hey, hoeveel muziekinstrumenten zaten er wel niet in?
2: Ja, heel veel.
0: En daar gaat het om.
2: Jazeker. Ja. Ja. Ja, maar dan nog deze versie.
1: Ik zelf, want ik heb ervoor dat ik een grappelplaat op heb gezet.
2: Nou ja, slechter kan je vandaag niet grabbelen, Maurice. Dat gaat niet lukken.
0: Goed. Ja, dat wordt allemaal gedraaid bij Kate met Ralf.
2: Nou,
0: dat moet allemaal gewoon kunnen.
2: Voor de luisteraars die wel zijn blijven hangen, gaan we door. Ik zou niet verbazen als iedereen die radio uit heeft gezet. We gaan naar het volgende nummer.
0: Nou, volgens mij gaan we ons ergeren, toch?
2: Oh, gaan we ergeren?
0: Gaan we ons ergeren? Of was dit jouw ergernis al, dit nummer?
2: Nou, dit was een waanzinnige ergernis.
0: Oh, nou ja, dan heb jij helemaal
1: jullie mogen het zeggen.
2: Nou, ik zeg, ga goed om er maar gelijk in is. Dan hebben we dat ook gehad. Ik zit ernaar toe.

0: Nou,
1: nou die kan alleen maar meevallen. Nou, dit,
2: nou, ik heb wel alleen.
0: De wandelclub. Oh, Ralf, Ralf, Ralf. Verschrikkelijk. Maar goed.
1: Nou, ik wilde, ja, goed wat ik zeg. Voor ieder wat wils.
0: Ja. Oh, en, ja. Die, en die uitstraling die hij ook erbij heeft.
1: Ja, ik vind het fijn dat ik jullie zo'n plezier heb kunnen doen met
0: ja?
1: het nummer.
0: Ja, ja, dat snap ik. Ja, ik okay. snap nog steeds niet dat het van jouw hand komt. Ik vind,
1: en door naar de volgende ergernis.
0: Ja. De ergernis. Ik, jij...
1: Zal ik hem aftrappen?
0: Trap jij hem? Heb je er één?
1: Wat klik ik? Ik heb me zo voorgenomen dat niet te zeggen. Trap ik hem even af?
0: Nee, waarom niet?
1: Nee, ja, nee, dat is toch van die... nou, van die okay. Beetje van die Chaka teambuilding. Ah, okay. Doen we niet meer.
0: Nee, dat
1: nee, gaan we niet
0: ja.
1: meer doen.
0: Ja, je
1: zal
0: kan
1: ik het. Beginnen, Katie? Zal ik mijn ergernis als eerste?
0: Ga jij eens als eerst met je ergernis okay. beginnen?
1: Op zijn Jasperina de Jongs.
0: Graag.
1: Zal ik mijn ergernis?
0: Ja.
1: Nee, dat is flauw. Eten jullie wel eens bietjes?
0: No.
1: Van die gekookte bietjes zo in
0: nee,
1: zo'n pakje?
0: Nee, godverdamme. Nee, okay.
1: Dus dat is jammer, want ik had gehoopt dat jullie mijn ergernis zouden delen. Maar nou ja, af en toe hebben wij die op het menu staan.
0: Ja.
1: En ik vind ze best lekker. Alleen, je kent die pakjes wel, hè? Je ziet ze wel eens liggen in de supermarkt. Die zijn dan... zitten met
0: een klein beetje vacuümachtig.
1: Ja, klein, met de nadruk op klein beetje.
0: Ja.
1: Er zit nog een klein beetje lucht. En ook
0: ja.
1: vooral veel rood sap zit erin.
0: Ja.
1: Er zit geen lipje aan om ze open te maken. Nee, je moet er gewoon met een schaar in. Of met een scherp mes. Ja?
0: Ja, die bewegingen blijven het leukste.
1: Ja.
0: Moet echt een camera hebben.
1: Ja.
0: Ja?
1: Misschien moeten we dat gaan doen. Bij de ergernis, ja. camera erop.
0: Ja.
1: Ja, en je weet dat sap, nou dat moet je echt nergens krijgen. Hè? Want nou, dat, je krijgt het er
0: dat
1: nooit meer uit. Van
0: ja.
1: zijn levensdagen
0: ja,
1: niet meer.
0: Ja.
1: Nou, dus dan probeer je dat pakje elke keer, als het dan weer eten, dan probeer ik dat heel voorzichtig netjes te doen.
0: Ja.
1: En dan doe ik heel voorzichtig zo dat mesje erin. En dan
0: ja.
1: maak je een klein sneetje, zodat je het overtollige sap kan laten afvloeien
0: ja.
1: in het pannetje. Want dan kookt hij het beste. Maar denk je dat het nou ooit lukt... zonder spetters op je kleding te krijgen of alles zit onder. Nee, het lukt eigenlijk. Mij lukt het bijna nooit.
0: Nee.
1: Dan maak ik een klein sneetje en dan probeer ik hem heel voorzichtig open te trekken. Maar dan gaat dat even niet en dan ga je toch weer te veel kracht zetten. En dan. Ach, ja.
0: Maar luister.
1: Ja.
0: Ik eet ze nooit, dus ik herken jouw probleem niet.
1: Maar je gaat me toch een tip geven nu?
0: Nou, ik zit mee te denken.
1: Ja.
0: Ik zie het gebeuren. Ik denk in plaatjes. Dus dan denk ik van wat gaat in een pan?
1: Ja. Nou, hoeft niet, maar je kan ze koud eten, maar ik vind het toch wel lekker als een beetje,
0: ja, toch?
1: Beetje
0: ja.
1: de kou af is.
0: Ja. Dus dan zou ik zeggen, zet een pan in de gootsteen, daar een zakje in en dan hopen knippen.
1: Het spettert echt alle kanten op.
0: Oh, echt?
1: Ja, of ik ben super onhandig. Ik bedoel,
0: die
1: kans zit erin. Dat zou best kunnen.
0: Ja.
1: Maar het is ook gewoon de spanning, hè? Want je weet natuurlijk, elke spetter die je op je spijkerbroek
0: ja,
1: krijgt,
0: ja.
1: gaat er never
0: uit. Ja, maar ik denk dat het hem vooral is.
1: Dus dan zit je al krampachtig van, oh, ik moet die heel voorzichtig kracht zetten. Dat als ik
0: ja.
1: het open trek,
0: ja.
1: dan vallen al die kroten, bieten, weten
0: ja,
1: ze, die vallen
0: ja.
1: dan, ja, dat krijg je. Ja, dat, dus ik heb het onlangs nog gehad
0: ja.
1: en ik denk, nu ga ik hem vastleggen. Dat is
0: ja.
1: echt een ergernis
0: ja.
1: van mij.
0: Ik snap het helemaal.
1: Albert Heijn, whatever, super. Kan het ook anders? Ja,
0: ja,
1: waarschijnlijk niet. Ik weet het niet, het zit altijd zo verpakt.
0: Hebben ze niet in een potje? Bietjes.
1: Geen idee. Hebben ze die in een potje?
0: Een potje van hak? Geen idee.
1: Dat zou beter zijn.
0: Want ik eet ze niet.
1: Dekseltje open.
0: Ik ga direct voor jou kijken. Onder
1: ja,
0: het volgende
1: nou, wij hebben altijd die in dat zakje.
0: Ja.
1: En het is altijd
0: niet meer doen. Niet meer doen.
1: Nee.
0: Of, nou ja, wat ik zei met de pan. Of een schort. Een lange
1: ja,
0: schort.
1: Dat heb ik eigenlijk nooit aan.
0: Nee, ja, ik weet het. Maar ja,
1: ja.
0: goed,
1: ja,
0: zou
1: nee,
0: kunnen.
1: Ja.
0: Of
1: mijn werkkleding, me overal aantrekken.
0: Ook,
1: kan ook, hè.
0: Kan ook.
1: Oude kleren.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Of die SUV. Die Porsche Cayenne. Want dat is een oplossing voor alles.
1: Ja, ik zie hem even niet zo snel met de bietjes. Maar, want dan ga je uit eten. Bedoel je, als je een Porsche Cayenne kan betalen, dan ga je thuis niet staan te handelen met
0: bijvoorbeeld,
1: bietjes.
0: Bijvoorbeeld, wat maakt een vrouw okay. het uit als ze een man zien met rode spetjes als hij een Porsche Cayenne rijdt?
1: Ah, zo.
0: Ja, joh.
1: Ja,
0: verder denk er al.
1: Uiteindelijk, linksom of rechtsom, die Cayenne is overal de oplossing voor.
0: Dat bedoel ik.
1: Ha.
0: Daar ga ik iedere week naartoe en dat blijkt
1: jongen.
0: Nu weer.
1: Blijkt weer. Ja,
0: zeker.
1: Ik ben bijna overtuigd.
0: Ja, jongen, nog even.
1: Hmm. Nou, dat was dus dat was de mijne.
0: Ja, dan snap ik. Ik heb een beetje een luxe probleem ergens. Want zoals jij weet, heb ik eind deze week vakantie.
1: Ja, dat weten wij.
0: Twee weekjes. En dat weten jullie.
1: Van harte gegund.
0: Van harte gegund. Ja. Hè, want jullie hebben zoiets van, nou lekker, want kunnen wij eens een keer even twee weken hier de boel bestieren. Zonder mij.
1: Oh?
0: Ja, jullie zijn er heel opgelucht.
1: Dat is nieuws. Dit is nieuws.
0: Ja, dat gaan we straks wel even vertellen. Hè. Maar ik ben dus bezig. Wij willen naar Engeland. Dat gaat toch gebeuren. Maar het is een drama om daar iets gevonden te krijgen. En wat dan ook wel naar ons zin is. En toestanden. En er komen allemaal rompslom bij. Weet je wel, dan moet ik een paspoort hebben.
1: Ja, Engeland is tegenwoordig heel erg lastig. Ja. Geen EU meer, allerlei maatregelen. Je moet invullen waar je naartoe gaat en zo.
0: Precies.
1: En toch geloof ik, ja.
0: Dus ik had wist van, weet je, dan vorige week even zo'n ding aanvragen. Want dan red ik het misschien nog net. Maar ik was mijn pasjeshouder kwijt. Daar zat mijn idee in. Ik moest mijn idee meenemen om een paspoort aan te vragen. Nou, lang verhaal kort. Overal gezocht. Niet kunnen vinden. 3 keer alles gehad. Han heeft ze tenslotte. Nou, ik denk dat het eerst in zijn heel leven wat hij gevonden heeft. Mijn pasjes. Isa.
1: Nou.
0: Papa is toch? Je moet even de waarheid vertellen.
2: Ik hou me in.
1: Dankjewel, wat. Han.
0: En bedankt.
1: Dankjewel dat je het gevonden hebt en de reis dus mogelijk hebt gemaakt. Dankjewel.
0: Yeah, right. Goed. Maar goed. Toen was het donderdag hemelvaart. Vrijdag waren ze dicht. Dus ik kon pas gisteren naar het gemeentehuis. Met het risico dat ik het niet op tijd had. Dus ik heb maar mijn spoed aangevraagd. En vandaag was ik keurig binnen. Maar ja, dat kost ook weer een hoop duiten, hè.
1: Jongen, nou, dan moet je wel heel erg graag naar Engeland willen.
0: Ik wil,
1: had je dan niet beter gezien de tijd naar een land kunnen gaan waar wat minder?
0: Ja, nou op een gegeven moment begon Han dus inderdaad van, zullen we maar naar een ander land gaan? Toen had ik zoiets van, nou ben ik er maar klaar mee. Nou zit er al zoveel moeite en zoveel tijd in Engeland.
1: Ja, we zijn al een paar keer in Engeland geweest, Ierland, Schotland, waanzinnig gaaf.
0: Toch?
1: Tuurlijk echt, ik begrijp het helemaal, maar de laatste keer dat we twijfelden over Engeland, moest ik inderdaad één keer zo'n formulier in gaan vullen.
0: En zo'n ETA?
1: Waar ik dacht naartoe te gaan. Nou, toen dacht ik, ik ga wel ergens anders naartoe.
0: Oh echt?
1: Ja, echt.
0: Ja, maar dat vond ik,
1: ja, dan gooit er Rolf de kont tegen de krip. Ja, daar heb ik echt helemaal geen behoefte aan.
0: Oh.
1: Jij wel? Ik vind het
0: nou ja, ik wil zo graag wel naar Engeland dat ik die 5 minuten om zo'n ETA in te vullen de kost verder
1: in mij zegt, hou even op zeg.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Maar goed.
0: Nou, ja. Ga je even met dingen praten, hoe weet hij?
1: Charles? Maar de ergernis is dus dat het je hebt een spoedprocedure, dus het kost je extra geld.
0: Ja, ik ook niks kan vinden.
1: Dat je dat ideeënbewijs niet kan vinden.
0: En vooral ook dat ik nou weer, het komt allemaal heel hoop komt erbij.
1: Ja, je bent echt toe aan vakantie.
0: Door de vakantie te boeken.
1: Ja,
0: ja.
1: Maar dan hoop ik wel, als je terug bent, dat je gaat zeggen, nou Ralf, het was het allemaal
0: daar hoop ik wel.
1: Waard.
0: En ik denk wel dat ik dan die uitzending die erop volgt in het Engels ga doen.
1: Oh, nou.
0: Toch?
1: Leuk thema.
0: It's okay for you?
1: It's fine with me, yeah.
0: Okay.
1: Let's do it.
0: Thank you.
1: Okay.
0: Oh, we continue?
1: Yeah. En dan denk ik, ik kijk even naar het lijst.
0: Oh, ik denk dat we bij mij zijn.
1: We zijn bij jou.
0: Jazeker, want weet je, in eerste instantie had ik zoiets toen ik het zag van 2 keer banjo achter elkaar. Of banjo, hè?
1: Ja, yo met de banjo.
0: Maar ik ben zo blij dat ik nou een nummer kan laten luisteren dat ik denk, zo kan het ook, of met een banjo. En dat is een nummertje van de Rascal Flatts uit 2012. Staat op een album Changed. En ik weet niet of jij de Rascal Flatts kent, maar dat is een beetje een mix van country, rock en bluegrass-achtige muziek. In het nummer, is wel frappant, zit eigenlijk heel weinig banjo. Maar het staat in het nummer meer symbool voor het landelijke, zuidelijke leven in Amerika. Iemand zit vast in een saai stadsleven en die zou heel graag die vrijheid hebben en gewoon een simpel leventje willen hebben. De Rascal Flatts, die bestaat uit, ik kan de naam al noemen, niet iedereen iets aan heeft. Gary LeVox, Jay TheMarcus en Joe Don Rooney. Een Amerikaanse stad Columbus komen ze vandaan, begonnen in 1999. Ja, ik vind ze wel. Wat zit jullie nou te lachen?
1: Nee, ik zeg ja, ik zit naar Isa te kijken en denk leuk dat je die namen opnoemt, maar.
0: Ja, die heeft helemaal geen. Hè?
1: Nee, het doesn't ring a bell om in het Engels te blijven.
0: Maar kom ik dan ook niet interessant over als ik dat zo.
1: Ja, dat wel.
0: Dus denk, nou, dat is dat weet.
1: Maar jij weet,
0: dat
1: is dat gewoon.
0: Weet van die Rascal Flatts. Ja, joh, ik heb laatst nog contact met ze gehad. Dus, we gaan luisteren. Banjo van de Rascal Flatts.

0: Nou, Bob Dylan die zingt over de tamboerijn, hè, Mr. Tambourine Man natuurlijk. Je hoorde mondharmonica, je hoorde akoestische gitaar. Nou,
1: wat wil je nog meer?
0: Dat bedoel ik. 1965, ja. Hè? Mr. Tambourine Man, ja. Weet je trouwens dat dit nummer door Bob Dylan nooit als single uitgebracht is?
1: Hoezo niet?
0: Ja, nooit als single uitgebracht.
1: Hoe dan?
0: Ja, nooit als single uitgebracht.
1: Nee? Stond op een of ander album van hem of zo,
0: ja,
1: dan?
0: Maar nooit...
1: Nooit singeltje geweest. Volgens mij hebben we een van zijn grootste hits, of niet?
0: Dat denk ik wel.
1: Ja?
0: Sterker nog, Rolling Stone Magazine, ik haal ze vaker aan, heeft dit nummer op nummer 107 gezet. 107. Op de lijst van 500 beste liedjes aller tijden.
1: Goh, moet je kijken.
0: Nummer 107.
1: Ja.
0: Mr. Tambourine Man.
1: En er geen singeltje van zijn.
0: Bob Dylan.
1: Maar echt bizar. Goed, ik ben weer. Trompet, hebben we die al gehad? Nee, hè?
0: Nee.
1: Dan heb ik nou een mooi nummertje daarvoor.
0: Het hele orkest al compleet bijna.
1: Ja, bijna, hè. Ja, Trumpets van Jason Derulo uit 2013. Staat op zijn album Tattoos. En het werd wereldwijd een hele grote hit. Hij schreef ook zelf mee aan dit nummertje. En het gaat erover dat je zo verliefd bent dat je allemaal trompetten in je hoofd hoort. Lekker overdreven. Heb jij wel eens trompetten in je hoofd gehad, Ralf?
0: Nou, als ik een avondje in een disco ben geweest of in een harde muziek,
1: yeah,
0: dan heb ik daar wel vrij lang last van, ja.
1: Nou, dan heb je een fluit.
0: Ja, fluit. Noem het trompet.
1: Ja, nee,
0: wat jij wil.
1: Nou, dat is een verschil.
0: Heb jij daar ook zoveel last van? Even serieus?
1: Nou, niet zo gek veel.
0: Frederike die is daar vrij snel van af en ik heb daar echt lang last van.
1: Nee, maar... Kijk, ik vind het heel jammer dit, want ik heb het over trompetten van de liefde. Dat je, wat ik zo zei, dat jij zo verliefd bent dat je trompetten in je hoofd hoort.
0: Ja, hoe wordt een gewetensvraag?
1: Nou ja, jij bent te nuchter van.
0: Nee, helemaal niet.
1: Nee,
0: heel romantisch zijn.
1: Ja, maar romantisch, ben jij echt gewoon helemaal, wel eens helemaal knijter, rood tot de boter verliefd geweest?
0: Oh,
1: echt gewoon dat je helemaal...
0: Zo vaak.
1: Echt?
0: Maar dan hoor ik geen trompet in mijn hoofd. Jij wel dan?
1: Ik wil bijna vragen wat dan wel. Maar ja, dat gaan we maar niet doen. Want ik ben bang voor het antwoord.
0: Trompet in je hoofd. Oh,
1: Nee. Nee, dat heb ik ook nooit.
0: Nee.
1: Ik snap ook niet waar het vandaan komt.
0: Nou ja, goed. Dat is natuurlijk gewoon... weet ik niet. Dan moet je de zanger...
1: Vragen.
0: Dat is het mooie van...
1: Hij was destijds
0: singer-songwriter.
1: Wel hartstikke verliefd op... Er was zijn toenmalige vriendin Jordan Sparks. En dat is de vrouw die in de videoclips zit. Maar goed. Alle gekheid op een trompetje. Trumpets.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten vanavond opnieuw tientallen asielzoekers buiten de poort. Volgens het COA is er voorlopig nog geen opvanglocatie gevonden waar de groep kan overnachten. Het Rode Kruis heeft maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet voor de beschutting tegen de zon. De situatie doet steeds meer denken aan de opvangcrisis van enkele jaren geleden. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, mevrouw Gabbard, stapt op. Volgens de Amerikaanse media doet ze dat vanwege de ernstige ziekte van haar man. Ze was sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten. Het vertrek van Gabbard zorgt opnieuw voor een opvallende wisseling binnen de nationale veiligheidsploeg van president Trump. Het kabinet wil de regels rond ambtsdelicten van ministers en kamerleden aanpassen. De nieuwe wetsvoorstellen moeten ervoor zorgen dat onderzoeken en vervolging minder politiek gevoelig worden. Zo zou de beslissing over vervolging straks niet meer bij de regering of Tweede Kamer liggen, maar bij de procureur-generaal van de Hoge Raad. Daarmee moet de procedure onafhankelijker en duidelijker worden. En ProRail krijgt een boete van bijna 3 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur. Volgens staatssecretaris Bertram waren er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor. Het ging om 586 zogenoemde impactvolle storingen en dat is ruim boven de afgesproken norm. ProRail moet nu maatregelen nemen bij slechte sporen en kwetsbare bovenleidingen om nieuwe vertragingen te voorkomen. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Ja.
1: Ja, je mag weer, Izaan.
0: Ik mag weer.
1: Tips en tricks.
0: Dat hij niet gelijk ging lopen. Foei. Ja, ik heb natuurlijk eventjes op internet moeten zoeken, want...
1: Ja.
0: Ik heb natuurlijk de Oostschouten nog niet, hè?
1: Nee, inderdaad. Maar het is toch weer gelukt.
0: Het is zeker gelukt. Op tweede Pinksterdag opent Sint-Catharinadaal in Oostschout de deuren voor bezoekers tijdens de landelijke dag van het kasteel. Je krijgt daar een bijzonder kijkje.

0: in de eeuwenoude kloosterleven en het historische domein. Dit jaar staat alles in het teken van het thema liefde, met verhalen over verbondenheid, zorg en geschiedenis. Bezoekers kunnen rondleidingen volgen, het kasteel de Blauwe Kamer bezoeken en meer leren over de wijngaard, kruidentuin en moestuin. Ook is er de mogelijkheid om de zussen te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee. Het evenement vindt plaats op maandag 25 mei van 2 tot 5 uur 's middags bij het Sint-Catharinendaal in Oosterschout.
1: En nou, volgens mij ga jij kijken, Is.
2: Ja, dat is heel interessant, dat is echt heel mooi.
1: Ja, ja,
2: en
1: ja.
2: Die tuin en ja.
1: Ja, dat is hartstikke mooi.
0: Nou ja, nee, ik dacht misschien ja, ook voor de doelgroep en zo, daarvan.
1: Ja, inderdaad.
0: Ik gooi hem erin.
1: Zou er nog gebeuren dat er mensen het klooster in gaan? Van ik word non.
2: Ja, een heel stuk minder dan 50, 60 jaar geleden, maar ja, nog wel, denk ik toch?
1: Zou het gebeuren nog?
2: Ja, ik denk het wel, dan zouden ze uitsterven. Maar dat gebeurt ook wel. Bij een aantal orders. Nee, maar dat gebeurt bij een aantal orders wel natuurlijk. Als er geen jongen aan was, is dan...
1: Toch? Nee, en voor één of twee kan ze toch ook heel die tent niet open houden, toch? Ja. Nee, dat zou een mooie vraag zijn. Maar goed, ik zit in Engeland, dus ik weet het niet.
0: Nou, daar krijg je allemaal foto's
1: van jou als non.
2: Ja, misschien bedenkt... Ja, je weet het niet. Raakt ze zo geïnspireerd.
1: Ja, precies. Ja.
2: Kom jij terug uit Engeland en dan...
0: Hoe interessant het is. Nee, even serieus.
1: Ja, ja. Nou, ja. Maar ik zou het oprecht, zou ik het wel eens willen zien.
0: En ja, dus, ik ook. Nee, dat meen ik echt.
1: En eens willen vragen, van hoe is dit nu?
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Maar goed, nou, wie weet iets. Het is een leuk uitje voor je. Of voor Ralf, ook altijd leuk natuurlijk. Ja, die knikt. Oké. Okay.
0: Ja. De Brabantse spelletjesmannen organiseren de komende tijd een aantal gezellige bordspelavonden in Oosterschout. Tijdens deze avonden draait alles om ontmoeting, verbinding en samen plezier maken. Iedereen is welkom, van ervaren speler tot complete beginner. Bezoekers kunnen kennis maken met allerlei bordspellen, nieuwe mensen ontmoeten en vooral een gezellige avond beleven vol gesprekken en gelach. Volgens de organisatie brengen spellen mensen samen, juist in een tijd waarin eenzaamheid steeds vaker voorkomt. De spelavonden die vinden plaats op donderdag 28 mei, 25 juni en 9 juli van 7 tot 10 uur 's avonds.
1: Wat leuk. Ik ben even helemaal eens bij ontschoten waar het is.
0: Waar het is.
1: Ja? Of, nou, heb ik het gewoon niet gehoord?
0: Nou nee, ik zit te kijken. Volgens mij heb ik het er ook niet bij gezet.
2: Ook gemist, maar...
1: Ja.
0: Oh, daar kom ik zo nog even...
2: Ja, stom. Dat wordt nog even...
0: Stom, ja, daar heb ik het niet bij gezet. Daar kom ik zo op terug.
1: Oh, nou, ja, dan ligt het niet aan mij.
0: Stom fruitje.
1: Nee, want ik zat inderdaad te denken van wat is het ontzettend leuk.
2: Zijn jullie van de bordspellen?
1: Ik ben van de bordspellen. Jij?
2: Ja, ook.
1: Jij ook.
2: Ja. Niet alles, dat is logisch natuurlijk.
1: Tuurlijk.
2: Ik wil wel lekker snel aan de gang. Geen uur uitleg en
1: nee, dat regenwormen.
2: Ja, dat is voor mij langzaam.
1: Dat vind ik ook leuk. En ik vind, ja, mijn allerliefste spel is 30 seconds. Dat je dan vijf... Ik heb een kaartje en dan moet ik jou laten raden wat de woorden zijn die erop staan. Dan moet jij dan vijf binnen 30 seconden.
2: Heb ik denk ik wel eens gespeeld.
1: Ja, dus dan moet je heel goed omschrijven.
2: Oh ja, een beetje hints. Achter,
1: ja, want anders lukt het niet natuurlijk. Maar je mag die woorden niet gebruiken die erop staan.
2: Kennen.
1: En dat vind ik echt heel erg leuk. Ja. Isa is op dit moment volgens mij druk aan het zoeken.
0: Ja, ik kom er later op terug. Dat komt goed.
2: Prima. Okay,
0: ik kan het even niet... dat is even een stom foutje, maar dat komt...
1: Nou ja, ben ik.
0: Ja, nou ja. Moet natuurlijk wel weten waar het is. Anders is het ook een beetje...
1: Dat zou best handig zijn, ja.
0: Oké. Okay. Op zondag 31 mei staat de houthallen, dus heb ik het wel bijgezet, in het teken van live muziek van Tommy Mason. Met bekende covers en rustige luistermuziek zorgt hij voor een ontspannen en gezellige sfeer. Bezoekers kunnen genieten van een drankje, een hapje en live muziek, terwijl ze gezellig bijpraten of een potje pingpong of dart spelen. Een ideale middag om samen met vrienden, familie of het gezin lekker te ontspannen. De middag vindt plaats van 3 tot 6 uur in de houthallen in Oosterschout.
1: Leuk.
2: Waar zijn de houthallen?
1: Dus dat is toch die kanaal, toch?
0: Ja. Dat is een leuke plaats, hoor.
1: Langs het kanaal.
2: Ik weet niet waar het is, maar...
1: Ja, dat was een of andere bedrijf van zat en daar is het nou...
2: Waar Gavanitas geweest is?
1: Ja.
2: Oh ja. Ja,
1: daar,
2: dat is leuk.
1: Toch?
2: Ja, leuk.
1: Ja, daar
2: leuke,
1: is het.
2: Leuke plek.
1: Tenminste, of ik zit daar benaast, maar volgens mij is het daar. De houthallen. Zoeken we ook
2: jongen,
1: op.
2: Jongen, hey.
1: Ralf, als jij gewoon doorgaat met jouw nummer, dan gaan wij zoeken naar de antwoorden.
2: Nou, is Oosterschout Insight, ben je...
0: Ik ben klaar.
2: Oké, okay, nou, dan pak ik hem graag weer op. We openen deze lijst al met de saxofoon. En dan keren we gewoon naar terug. En met Kate Bush. Ja, Kate Bush heeft in 1978 het liedje The Saxophone Song opgenomen. En simpelweg een mooie ode aan de saxofoon, Kate Bush.

0: Guitar Man van Brett, 1972, van het gelijknamige album. Een van hun bekendste soft rock nummers. Wat gaat over een muzikant die van stad naar stad trekt met zijn gitaar en leeft voor zijn muziek. De zanger en songwriter David Gates die schreef het nummer. De band ging een paar keer uit elkaar, maar kwam toch steeds weer bij elkaar. En ja, hun grootste hit schijnt te zijn Make It With You. Het zegt mij niks.
1: Ja, ik kon net zeggen, verklaar je me voor gek als ik zeg Brad.
0: Ja, ook
1: nog
0: dat.
1: Nooit van gehoord. Nee. Dit nummer wel.
0: Wel, hè? Als je het hoort, dan
1: maar
0: denk je, oh
1: de
0: ja.
1: De naam Brad
0: nee,
1: als band?
0: Nee, precies. En ja, dingen schrijven zeg maar ook helemaal niks. Make It With You. Maar dat zal misschien ook zijn als we dat horen.
1: Gaan we wel luisteren.
0: Even terugkomend op natuurlijk de Oosterhout Inside is.
2: Ja. Ik heb het inmiddels opgezocht. Het is in Arkenonk, Arkenonk 90. En dan is het de wijkcentrum Dommelbergen.
1: Kijk, ja. Voor de bordspelletjes.
2: Dus nogmaals,
1: voor de
2: dan, van 7 tot 10 uur op 28 mei.
0: Ja,
1: nou, leuk hoor.
0: En de houthallen die zijn dus inderdaad aan het Willeminderkanaal.
1: Ja.
0: Nou, ook nog even opgezocht.
2: Nou, dat ook weer.
1: Nou, alles zijn we erbij.
0: Geverifieerd. Hè?
1: Mooi.
0: Zeker.
1: Want ja, nu is toch wel een groot moment in deze uitzending. Want op welke uitzending zitten we nu? 54, 55, Katie, zoiets?
0: Nee, we
1: zoiets?
0: Zitten
2: 53,
1: jullie weten dat precies.
0: Ja.
1: Aflevering 53 en nog nooit, volgens mij, een nummertje van de zangeres van de naam erin.
0: Nou, dat weet ik wel zeker.
1: Oh, daar komen we heel stellig uit.
0: Ja.
1: En ook zoiets van, en terecht.
0: Nee, zeker niet. Het was wel een grootheid hoor.
1: Ja, dat mag je zeggen, Merische Vaas.
0: Ja, ja, absoluut.
1: Nou ja, als je natuurlijk hebt over muziekinstrumenten, zat ik te denken, een mooie mandoline is niet te versmaden natuurlijk.
0: Dat bedoel ik.
1: Nou ja, en wie heeft er natuurlijk een fantastisch nummer van gemaakt, is de zangeres zonder naam. Ja, speciaal voor jou ook wel en Isa ook. Ik weet dat jij een groot liefhebber bent van het oeuvre van de zangeres zonder naam.
0: Weet jij überhaupt wie het is, Is?
2: Hij is wel maar een beetje stangen.
0: Ja, ken jij zangeres?
2: Ik hou hier natuurlijk helemaal niet van.
0: Nee, dat sowieso niet. Maar ken jij ze?
2: Nee.
0: Nee. Dan moet ik echt eens opzoeken.
1: Nou, dan moet je dit nu echt even goed luisteren.
0: Ja.
1: Mandoline in Nicosia, 1972. Zangeres zonder naam.

0: Ja, en terwijl wij nog even de laatste passen van onze cha-cha-cha doen naar Ralf, ga ik iets vertellen over een steel guitar en een glass of wine. Van uit 1962 komt het nummertje alweer. En ik heb de versie van Paul Anka. Met deze versie met Ray Ellis en his orchestra erbij. Jij zegt, ik ken het van...
1: Ja, het is wat dat betreft jammer dat we niet live zijn natuurlijk. Want dan hadden we zeker nu tips gekregen en reacties. Volgens mij heeft onze eigen Tilburger John Spencer... heeft hier een Nederlandse versie van gehad.
0: Ja, zoeken we ook weer op. Ja. Maar het zou goed kunnen, John Spencer. Wat een heerlijk, die vent. Ja, als je toch een fout hebt. Jij hoeft niks meer te zeggen. Met je zangeres zonder naam.
1: Ja,
0: en met,
1: goed.
0: Jasperina de Jong.
1: Jasperina de Jong.
0: Ja. Nee, het is, dit nummer is echt wel geschreven door Paul.
1: Ja, nee, dat geloof ik. Die heeft al meerdere hits op zijn naam staan.
0: Ja, een van de meest bekende. Toch wel My Way.
1: My Way, ja.
0: Toch? En Put Your Head on My Shoulder. En Lonely Boy.
1: Ja.
0: Allemaal zijn het.
1: Allemaal Paul Anka.
0: Ja.
1: En de steel guitar, hè? Jouw droominstrument hebben we net gehoord.
0: Ja, nou, ik ben ook echt gaan zoeken. Want we hadden natuurlijk allemaal verschillende instrumenten. Ik ben ook echt gaan zoeken op steel guitar. En toen moest ik echt wel doorzoeken van naar welke nummers. En ja,
1: nou, toen had je
0: eentje. Ja, ja, precies. Maar eentje is genoeg, toch?
1: Leuk. Ook uit de oude doos, dus 1962 zei je
0: oude
1: net,
0: doos.
1: Hè?
0: Ja.
1: Ook een klein beetje uit de oude doos, uit 1999. Toch alweer een stuk recenter, maar toch weer 27 jaar geleden, is het volgende nummer van Rowan Heze, She Stole My Accordion. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar heb jij ook altijd afgevraagd, hoe kom je nou toch aan die naam Rowan Heze? Wat betekent dat nou? Weet je dat?
0: Geen idee.
1: Enig idee?
0: Nee.
1: Nou, ik wist het ook niet. Ik heb het natuurlijk ook op internet gevonden.
0: Ja. En wat is het?
1: In, die mannen komen uit Limburg, hè? Rowan Heze, die band. En in dat dorp waar die mannen dan vandaan komen, was er in de 19e eeuw een karakteristieke dorpsgenoot, hadden zij.
0: Ja.
1: Karakteristieke inwoner. Geheten Christiaan Heren. Hezen, sorry.
0: Oh,
1: ja, maar soms kan ik mijn eigen handschrift niet lezen. Excuus.
0: Nee, ik snap het verband al niet met
1: Christiaan
0: de naam.
1: Christiaan Hezen.
0: Ja.
1: En dat is dus verbasterd tot in dat dialect wat daar gesproken wordt. Rowan Heze.
0: Hoe
1: en dat
0: was
1: betekent
0: zijn voornaam?
1: Christiaan Hezen. Maar zijn bijnaam was Ruige Hezen.
0: Oh,
1: Ruige Hezen en dat wordt dan Rowan Heze.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik kan het natuurlijk niet uitspreken zoals dat
0: Rowan Heze
1: natuurlijk. Maar
0: Rowan Heze.
1: Rowan Heze.
0: Stel maar.
1: Ja, dat is natuurlijk een grootste hit geweest.
0: Ja.
1: Nu ga je dus horen, She Stole My Accordion. En daar wordt dus uiteraard accordeon ingespeeld.
0: Mm-hmm.
1: Door de accordeonist Flaco Jiménez. Rowan Heze.

0: Me and My Guitar van Tom Dice, het nummertje waar hij in 2010 meedeed aan het Eurovisie Songfestival. Hij kwam uit voor België. Volgens mij praat hij gewoon Nederlands, een Vlaming volgens mij, want hij heeft ook meegedaan aan de Vlaamse versie van Idols.
1: Dus hoe is hij geëindigd met het, op het Songfestival?
0: Op het Songfestival is hij zesde geworden. En het was voor
1: in de finale?
0: Voor België was het sowieso wel bijzonder dat ze doorgingen naar de finale. En ook nog
1: voor Nederland
0: geworden.
1: Ook.
0: Ja, en eigenlijk, want het viel gewoon op. Want je kent daar wel heel bombastisch, het Songfestival. En daar stond hij gewoon heel eenvoudig met alleen zijn stem en de akoestische gitaar. Stond hij op het podium. Ja, pakte er wel een hoop punten mee. Dus het nummertje zelf gaat over je onzeker voelen en dan steun vinden bij de muziek en je gitaar. Nou,
1: altijd
0: zo makkelijk kan het zijn. Ja, toch? Voor veel mensen wel, denk ik. Want de mooiste liedjes worden natuurlijk ook vaak geboren van iemand voelt zich ellendig en die gaat een beetje te pingelen op zijn gitaar.
1: Dat is zo jaloersmakend, hè? Als je dan gewoon je gitaar kan pakken en dan gewoon dat lekker eens op die manier kan verwoorden. Door je gitaar gewoon.
0: Ja, jaloersmakend op. Dat geldt dan niet toch voor jezelf een beetje kloot te voelen en dan op je gitaar.
1: Nee, maar wel dat je dan je gitaar kan pakken dat er dan iets fantastisch uitkomt.
0: Dat wel. Dat kan beter gelukkig zijn en geen muziekinstrument kunnen bespelen. Dat kan ook nog.
1: Je kan misschien ook gelukkig zijn en daar een mooi nummer over maken. Dat kan ook.
0: Dat kan ook. Dat is echt.
1: De meest mooie nummers worden vaak gemaakt inderdaad op.
0: Ja, is gewoon.
1: Depressies
0: is gewoon een feit.
1: Ja, dan krijg je dan creativiteit door.
0: Ja.
1: Weet je waar het tijd voor is?
0: Waar is tijd voor?
1: Voor ons leuke item.
2: Het is tijd voor de grabbelplaat.
1: De grabbelplaat, Katie, natuurlijk.
0: Toch, daar zitten we toch altijd weer eerder een week op te wachten.
1: Daar is hij weer.
0: Ja, het wordt steeds leuker.
1: Wij zaten te praten en ondertussen ging Isa die sneakers naar de kast.
0: Ja. En dan wordt er echt zo gekeken, want kijk, ik zit natuurlijk met mijn rug dan naar Isa toe. Jij kijkt naar
1: mij. Ja, ik durf niet te kijken.
0: En dan was het echt zo van, Ralf, niet spieken.
1: Niet kijken, want Isa is heel streng. En terecht, en terecht.
0: Ja, nou, ik dacht al twee keer vandaag dat we hem gehad hadden. Met Jo met de Banjo en met de zangeres zonder naam. Maar wat ik er straks al zei, Isa, het kan niet erger volgens mij. Hè? Dus,
1: nou, Katie.
3: Nou, ik heb geen idee wat het is.
0: Oh, je weet niet wat het is?
3: Nee, we gaan gewoon kijken.
0: Zet hem maar aan.

0: Wat is er, Isa?
1: Het is eigenlijk echt een hele slechte fout.
2: Nou, wij zaten te denken of die man heeft ontzettend lage stem.
0: Hij staat op 33 toeren. Ja,
2: mensen, even.
1: Ik vind het wel grappig.
2: Isa is nog zo jong, dat kun je er echt niet kwalijk nemen.
0: Nee, die weet niet eens wat een pick-up is.
2: 33 toeren, 45 toeren.
0: Maar goed, hoe komen ze hier nou achter?
2: Nou, ik zei tegen Isa van, heb je hem wel op de juiste snelheid staan?
0: Ik zit echt met mijn koptelefoon op te luisteren, wat de fuck is dit?
2: Je hebt Barry White, die heeft een donkere stem, maar dit, dit was nog een... Maar hij gaat opnieuw ingestart worden.
0: Ze heeft zelf heel veel lol nu.
2: Ja, is toch leuk.
1: Ja, ik vind het wel humor.
0: En dan zo meteen wel herkennen.
2: Wij zaten echt zo te kijken van, oké. Oh, die stem.
1: Wil je het nog een keer gaan proberen?
2: Ja hoor, zeker.

0: Ja. Ja. Zelfs op de juiste snelheid kwamen we er nog niet achter.
1: Hij klonk ook wel wat beter, hè?
2: Hij klonk een stuk beter. Ja, ik vind dit hilarisch de stem, natuurlijk. Hè?
1: Ja, ik ook.
0: Ik zei net van ja, dan ben ik aan het luisteren naar de muziek en dan gaan de raderen
2: draaien. Ja, dan kan je het niet op een ander nummer komen.
0: Het is jaren 80. Daar waren we het over eens.
2: Ik heb opgeschreven 87. Het nummer heet Everybody Had Fun Tonight, denk ik. Ja, dus ik weet niet of we daarmee goed zitten, Isa. Dat denk jij al welk jaar?
0: De stem deed me heel erg denken aan een Engelse band of een Engels duo die een grote hit hebben gehad waar ik nu niet op kan komen. En ik dacht dat ze iets van ABC heette of zo.
2: Ik denk dat het een grotere band is. Geen duo.
0: Isa, verlos ons.
2: Uit welk jaar?
1: 1986.
0: Ja.
2: Nou, dus een jaartje zit ik ernaast. Ja. Oké. Okay.
1: De titel is Everybody Have Fun Tonight. Dus nou, jullie ook.
0: Oké. Hey. Dan komt ie.
1: En het liedje is van een Britse band genaamd Wang Chung.
2: Hoe?
0: Nee.
2: Wang Chung?
1: Ja, nou ja.
2: Van de Chinees.
0: Maxime? Heb je het singeltje? Heb je de hoes?
2: Hoe schrijf je het?
1: Ga maar eens even kijken.
2: Oh, Wang Chung.
0: Wang Chung.
2: Zeg maar helemaal niks.
1: Ja, het is een Britse band, momenteel bestaande uit Nick Feldman en Jack Hughes.
0: Wang en Chung.
1: Lach jij maar uit?
2: Nee, ik lach er al.
0: Nee, we zitten hier. Kijk, hier staan de foto's van de
2: heren. Ja, en als naar mij zo uit te beelden welke mannen dat zijn. Ja.
0: Nog nooit van gehoord.
2: Nog nooit. Nee.
0: We zaten met de titel goed. We zaten met het jaartal. Nou,
2: vond ik ook
0: goed,
2: heel goed. Zeker.
0: Wang en Chung. Nee.
1: Ja. Nou ja, het
2: Maar dat lijkt toch hartstikke Chinees?
1: Dat zijn ze nu, denk ik. Nou,
2: Oesh.
0: Dus dames, 40 jaar naar dato, hè? 40 jaar.
2: Ja, oké. Okay. Nou, vooruit aan Ralf. Ja.
0: Leuk, Isa. Dankjewel weer.
2: Ja, het was een leuke toevoeging. Vooral in de juiste toerental.
1: Het is altijd echt het eerste wat ik normaal gesproken doe, maar ja.
2: Ja, nee, ik kan het wel eens vergeten, hè? Het blijft ook nog steeds voor jou een bijzonder ding, natuurlijk, zo'n plaatsspeler.
0: Zullen wij eens...
2: Ralf, volgens mij ben jij hem.
0: Dat denk ik ook. Ja. Zullen wij eens doorgaan met de Beatles?
2: Dat denk ik ook.
0: Doe dat denk ik ook. Zullen wij eens doorgaan met de Beatles?
2: Dan mag je.
0: Dames, When My Guitar Gently Weeps. Ja, toch?
2: Ja.
0: Dan weet
2: je
0: mooi
2: van mijn gejat, jongen. Die had ik ook op mijn lijstje.
0: Ja, ik denk, ho. Dat is de mijne. Dat is de mijne. Geschreven door George Harrison.
2: Ho, ho, ho. Merry Christmas.
0: Dus een keer niet door Paul McCartney of door John Lennon. Nee. George Harrison. Nou, die kon er ook wat van.
2: Oh.
0: Ik had net al bij Mr. Tambourine Man, Rolling Stone Magazine, hè, dat hoog gewaardeerd werd. Ja, ik ga er even goed voor zitten. Dat is niet erg goed.
2: Maar dat deed je echt heel erg. Je vertraging, jouw knie omhoog.
0: Ja, het is later op de avond. Ja, ben niet meer zo snel.
2: Zag je dat? Dat ging echt... Ja, ga door.
0: Dit nummer, When My Guitar Gently Weeps, is door Rolling Stone Magazine op plaats 135 gezet. Hè? 135 van de top 500 beste nummers aller tijden. En dan komt hij op nummer 7 van de 100 beste gitaarnummers aller tijden.
2: Hey. Is dat
0: toch?
2: Ja.
0: When My Guitar Gently Weeps.

0: Zo.
1: Zo.
0: In één keer was hij
1: afgelopen. Goedemorgen. Ja, nou, ja, ik ken heel het nummer niet, maar ik vind het hartstikke leuk. En vooral, ik had inderdaad al gehoord dat op het eind schijnt je echt flink los te gaan. Nou, dat ging het hier ook. Dit was World's Smallest Violin van AGR. AGR, dat staat weer voor Adam, Jack en Ryan Metz. Dus...
0: zou het goed doen op het Eurovisie Songfestival, dit nummer, denk ik.
1: Ja.
0: Doe me eraan denken op een of andere manier.
1: Ja, zou goed kunnen.
0: Ja.
1: Hun album heet Orchestra, daar staat het nummertje op. Ja, een heel vrolijk en druk nummer, maar het gaat eigenlijk over onzekerheid en stress. Dus dat is wel heel tegenstrijdig. Doen alsof je medelijden hebt met iemands hele kleine probleempjes. Ik ken het dus ook verder niet, maar het schijnt echt mega populair te zijn geworden door TikTok, dat daarop gebruikt is. Ik kijk dan bij Isa. Klopt dat, Isa?
2: Ja, ja? Nou, daar ken ik het van.
1: Oké, okay. Ja. Dat werd dan onder bepaalde filmpjes gebruikt of zo? Of,
2: ja, ik weet niet precies meer wat, maar wel dat stukje dat het dan steeds sneller gaat.
1: Daar gebruikt ze ergens voor.
2: Ja.
1: Oké, okay. Nou goed, ik vond het een leuke. En het was natuurlijk een viool in de titel.
0: Ja, ik zit al te kijken, die hadden we nog niet gehad.
1: Nee,
0: hè?
1: Nee, daarom. Zo kwam ik ook bij het nummer.
0: Nou ja, weet je welk instrument we ook al niet gehad hebben?
1: Vertel.
0: Drumstel.
1: Wauw.
0: De drums.
1: Die hebben we niet gehad.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Kijk even naar de lijst.
1: Ja, daar ben ik hartstikke gelijk in, jongen.
0: Even spieken.
1: Ja.
0: Nee, inderdaad.
1: Nee, die hebben
0: de drums.
1: Niet gehad.
0: Nou, laat ik daar dan net ontzettend mooi nummertje voor gevonden hebben.
1: Ja.
0: Het is van de Stone Roses. Ik dacht, Stone Roses?
1: Stones?
0: Geen idee. Ja, ja, wie zijn dat?
1: Nee.
0: Het is een nummer uit 1989.
1: Ik ken dat nummer ook niet.
0: Ja. Dus het schijnt, het is een Engelse band.
1: Ja.
0: En... het schijnt een voorbeeld voor Oasis te zijn geweest. Oasis, Noel Gallagher was er jaloers op.
1: Oh.
0: Want hij zei, eigenlijk waren zij veel beter dan wij ooit geweest zijn. Nou, dat
1: vind je
0: zegt,
1: ook?
0: Ja, ik ken alleen dit nummer nu, wat ik nu ga aankondigen verder. Ik vind Oasis, ja.
1: Ja.
0: Ja, mooie nummers,
1: ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Ja. De Stone Roses met She Bangs the Drums.

0: Brenda Russell met Piano in the Dark, nummertje uit 1988. Een lekkere mix van soul, jazz en pop. En gelijk ook ons laatste nummer van deze uitzending. En ik hoor in één keer een nummer. Waar is het nou ook weer van? Van Inside? Of
1: van de Inside.
2: Ja, dus de tune van de Inside.
0: Ja, van Inside. Nou, ik ga niet de Inside doen. Daar heb ik geen zin in.
2: Doe nog een Inside, kun je uitschelen.
0: Ja, ik zou niks weten wat ik moet vertellen over Oosterhout. Ah, daar is hij weer. Zeker. Nou, lieve luisteraars. Van sax tot banjo. Van piano tot gitaar. Het blijkt maar weer dat muziek niet alleen in noten zit. Maar ook soms gewoon in de titel van een liedje. En wat kunnen instrumenten toch bijzonder zijn? Hè? Een piano kan lekker melancholisch klinken. Saxofoon sexy, een banjo vrolijk en wat chaotisch en een viool dramatisch. En de gitaar, nou die kan eigenlijk alles. Die kan lief, verdrietig, stoer, romantisch.
3: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond, dit is het nieuws.
4: Kevin Warsh is vandaag beëdigd als nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve. De voormalig Fed-bestuurder volgt Powell op en krijgt direct te maken met oplopende inflatie en politieke druk vanuit het Witte Huis. Warsh zegt dat de centrale bank onafhankelijk moet blijven, ondanks de stevige bemoeienis van president Trump met het rentebeleid. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten vanavond opnieuw tientallen asielzoekers buiten de poort. Volgens het COA is er voorlopig nog geen opvanglocatie gevonden waar de groep kan overnachten. Het Rode Kruis heeft maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet voor de beschutting tegen de zon. De situatie doet steeds meer denken aan de opvangcrisis van enkele jaren geleden. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, mevrouw Gabbard, stapt op. Volgens de Amerikaanse media doet ze dat vanwege de ernstige ziekte van haar man. Ze was sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten. Het vertrek van Gabbard zorgt opnieuw voor een opvallende wisseling binnen de nationale veiligheidsploeg van president Trump. En een Nederlandse vrouw heeft haar ouders aangeklaagd omdat ze als kind jarenlang zware werkdagen moest maken in het familiebedrijf. Volgens haar werkte ze naast school vaak lange dagen mee in de bakkerij van haar ouders. De inmiddels volwassen vrouw zegt daar psychische en lichamelijke klachten aan te hebben overgehouden. De zaak leidt opnieuw tot discussie over de grens tussen helpen en kinderarbeid. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.
5: Uur na

0: moeder ze nog na te zwaaien.
1: Daar ginds op zee, daar lonkt een rijke vissersbuit.
0: Terwijl hier thuis zij zich als naaister suf moet naaien.
2: Dus morgens als de visser huiswaarts keert en zij vraagt,
0: heb je nog wat gevangen?
1: Ach moeder, veel te veel.
0: En gezien.

0: vlieg op samen.
1: We moeten u bewaren.
0: Ja, de dagie. Ik pas wel op mijn eigen hagie.

0: moet erop.
1: 24 uur per dag, 24 uur per dag. Jouw hits.
2: Rozo Radio.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar na een bloedige aanval op een studentencomplex in de bezette regio Luhansk. Volgens Rusland kwamen daarbij zeker 1 persoon om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Oekraïne spreekt van manipulatie en ontkent de betrokkenheid bij de aanval. President Poetin heeft inmiddels gezegd dat Rusland met een vergeldingsactie zal reageren. Vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, 1 van de 3 nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkvloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. Kevin Warsh is vandaag beëdigd als nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve. De voormalig Fed-bestuurder volgt Powell op en krijgt direct te maken met oplopende inflatie en politieke druk vanuit het Witte Huis. Warsh zegt dat de centrale bank onafhankelijk moet blijven, ondanks de stevige bemoeienis van president Trump met het rentebeleid. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, mevrouw Gabbard, stapt op. Volgens de Amerikaanse media doet ze dat vanwege de ernstige ziekte van haar man. Ze was sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten. Het vertrek van Gabbard zorgt opnieuw voor een opvallende wisseling binnen de nationale veiligheidsploeg van president Trump. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover.

Mensen. Nou hebben we het hier in de studio helemaal donker gemaakt. Dat kunt u in de huiskamer natuurlijk niet zien. Maar dat is een speciale attractie. Die bieden we aan aan de paardjes die langer dan 25 jaar getrouwd zijn. Zo, dames en heren, laten we het even allemaal proberen. Kom op, daar gaan wij hoor, ja?

de grootste attractie die hebben we tot het einde bewaard. Nu moeten jullie werkelijk even in actie komen met z'n allen. We nemen onze handen even op elkaar en met onze voeten heel hard op de grond. Want er wordt volgende week toch een nieuw vloertje ingelegd, hebben we gehoord. Nou, daar gaan wij, ja, daar gaan we. Zitten we allemaal makkelijk. Ja, daar gaan we hoor.

0: dag, 24 uur per dag. Jouw hits.
1: Rozo Radio.
2: Eddie, what are you doing here?
3: Maar meisje toch, we zingen vandaag samen een lied.

0: Well, let's talk about the good old days. Come to think of it, as bad as we think they are, these will become the good old days for our children. But why don't we try to remember that kind of September when...
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, een van de drie nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkvloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. Een jong kind is in Hilversum zwaar gewond geraakt na een aanval door een hond. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het incident heeft kunnen gebeuren en om wat voor een hond het gaat. De aanval zorgt opnieuw voor een discussie over de veiligheid rond agressieve honden in de samenleving. En president Trump zegt dat hij mogelijk de bruiloft van zijn zoon Donald Jr. moet missen vanwege spanningen rond Iran. Volgens Trump is het geen goed moment om Washington te verlaten. De bruiloft vindt dit weekend plaats op de Bahama's, maar Trump zegt dat hij vooral bezig is met overleg over de situatie in het Midden-Oosten. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.
3: Uur na

Rosal Radio. Internet Radio.

en hij zei het ook in Turks en ook in Spaans. Ik vond dat hij toch heel mooi wel heeft gesproken, ook al heb ik maar 3 woorden van verstaan. Maar ik heb hier in de kranten wel gelezen, en dus ben ik naar de stembureau gegaan. Nou, er zaten 3 meneren op een rijtje, in de zaaltje van mijn zoon zijn gymnastiek.

het was daar toch zo stil dat ik moest stikken. En ik stond te denken, wie is nou weer dood? Mensen hebben mij gezegd wat jij moet stemmen. CPNP van de A of PSP. Maar als jij bij rijke mensen wil behoren, nou dan kun je beter stemmen VVD. Meneer Lubbers heeft gezegd ik moet hem kiezen. Wij geloven allebei toch in één God. Maar Allah, mijn buurman is D66. En nou weet ik helemaal niet wat ik moet. Het was een hele lange lijst met vreemde namen. En ik kende er maar één, meneer De Vries. Die had ik één keer in onze krant zien staan. En ik geloof het was met mijn eet of zoiets. Toen ik na een half uur niemand kon vinden,

0: zij. Nou, toen zeiden zij, dat heb jij goed bekeken. Dit is gemeenteraad, het andere is in mei. Nou, toen heb ik het papier weer teruggegeven. En ik zei, dan zie je mij in mei weer om. Maar ze zeiden, ho, dan mag u heel niet stemmen.
1: Oh.
0: Maar ik wil het heel graag leren, dus ik kom. Tot ziens, mijn lovers.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. En tot zover het nieuws.

It's wonderful. It's marvelous that you should care.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedenacht. Dit is het nieuws.
1: President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het